0: vroegere huizenklank wat het woonhuis betreft te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
2: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
3: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
6: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
8: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd Vanessa Vens. Dat is goed georganiseerd.
3: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatsje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
7: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
3: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
7: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
3: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
7: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
3: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
10: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer.

0: brandweer of andere disciplines dat zijn, maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
0: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
0: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
4: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde of waar dat ik, als we triestig waren, kwam ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
5: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een felbevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
6: 1-1 en ons waar laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerste helft dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen, offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat het een verdiende overwinning was vandaag.
1: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
7: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
8: You scored 34 points.
7: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
1: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
9: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
10: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
11: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. burgemeester Romina van Horen.
0: En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
12: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
13: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
12: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
13: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
12: Besparingen, het kost geld.
13: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
12: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
13: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Michael Vanny.
16: Hallo, ik ben Louise Carton.
17: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
18: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
1: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
19: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight. And we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
1: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt Schepen voor Stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
20: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
13: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de Stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
15: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship strook.
5: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt een FFO-groep, een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn. We hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
21: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jackie Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
12: Mark Looy, je hebt het vandaag over stedenbouwkundige Eggerichs.
22: Na de Tweede Wereldoorlog, waarbij Oostende bijna volledig plat lag, werd in 1946 ingenieur-architect Arnold de Vos aangesteld als hoofd van de dienst urbanisatie van Oostende. En een jaartje later, 1947, wordt Jules Eggerichs vanuit het ministerie van Openbare Werken aangesteld als raadgevend stedenbouwkundige voor Oostende. Hij ontwerpt daarbij een stedenbouwkundig plan van de verwoeste stad waar wij vandaag nog altijd in circuleren. In 1945 was Oostende klein in oppervlakte. En daarom pleit hij voor de aanhechting van onder andere Bredene, Middelkerken, Opik, Stenen. En pleit hij ook voor de uitbouw van een luchthaven en de verbinding met de autosnelweg. Ook voor de bouw van meer sociale woningen, want veel woningen waren verwoest, scholen ook en parkings. Maar niet iedereen ging akkoord met zijn ideeën. Schepen Vrome bijvoorbeeld wilde een nieuw kurszaal in het Leopoldpark. Gaston IJsselink wilde een kurszaal op de plaats van het verwoeste Royal Palace Hotel. En hij wilde ook een nieuw museum en een bibliotheek waar ooit het vernietigde chalet van Leopold II stond, waar nu de Koninklijke Villa is. Eggerichs pleit alweer voor het behoud van de dokken. En naast de sanering van de binnenstad stelt hij een verbinding voor tussen het eindpunt van de autosnelweg, nu Kennedy-rondpunt, en de dokken. En dat in de bedding van de vroegere treinsporen van het station, Oostende station genaamd, waar nu de Leize is. Dat wordt dan de Verenigde Natielaan. En tot op vandaag een erg mooie entree voor iedereen die Oostende binnenkomt. Vanaf het Vuurkruisenplein voorziet hij ook twee assen. Eén richting Kurszaal, Leopold 2-laan is dat nu, en één richting Zeestation, de Leopold 3-laan, die nu stopt aan de Kapellebrug. Zijn streven was om Oostende zo rap mogelijk op de toeristische kaart te zetten. Vandaar ook de rappe heropbouw van het Kurszaal en de Hippodroom.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
23: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van SAVENS. Dat is goed georganiseerd.
15: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk, dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
12: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
15: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
12: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
15: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
12: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
15: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Noordzee regionieuws.
1: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerken. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben George Keters.
23: Ik ben Caroline de Vriend.
24: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
25: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
12: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
25: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
12: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
25: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
12: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
25: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
12: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
25: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
12: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
25: Dat kan op onze website.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een felbevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
7: 1-1 en ons waar laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerste helft dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen, offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat een verdiende overwinning was vandaag.
1: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
8: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
9: You scored 34 points.
8: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
1: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
25: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
10: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
11: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
0: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
26: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
27: Ja, absoluut. Wel niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
28: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het meest passende.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
25: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
12: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
25: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
12: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
25: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
12: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
25: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
12: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
25: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
12: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
25: Dat kan op onze website.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
5: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
1: kapitein Pierre-Antoine Gillet.
13: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight and okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to, yeah, to win the game with the defense.
1: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
14: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, Den Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
16: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
15: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
18: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
19: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
12: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
21: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
12: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
21: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
12: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
21: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
12: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
21: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: nieuws en info. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerken. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
12: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
25: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
12: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
25: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
12: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
25: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
7: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
8: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stukken, de twee stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om die om te toveren tot fietsstraat.
9: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
10: 1-1 en ons waren laat getoond. Niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen. En dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dranksignaal te geven dat we fysiek defensief verstonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien het eerst zelf dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen, offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat een verdiende overwinning was vandaag.
1: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
5: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
11: You scored 34 points.
5: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
1: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
25: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
13: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
22: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
23: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Katalien Dundoven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
22: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde dat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
12: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
22: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
12: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
22: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
12: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
22: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking. Want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
12: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
22: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
12: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
22: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
12: Wat kost dit?
22: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Eddy Grison.
16: Ik ben Nina Batti.
17: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
18: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
4: Regionieuws.
1: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
24: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
1: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
26: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight. And we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
1: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt Schepen voor Stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
27: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
28: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
29: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
30: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen, dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden en deze dokken.
31: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten, ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
32: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
33: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
34: Gids Mark Looy, we hebben het vandaag over het Feest- en Cultuurpaleis, gebouwd na de Tweede Wereldoorlog.
35: Ja, de voorgeschiedenis. Het stadhuis brandt af in mei 40. Door Duitse brandbommen, een nieuw stadhuis. Komt er dan op het gedempte derde handelsdok. nu Mercator Dokken. En in het najaar 54 besluit de gemeenteraad tot de bouw van dat feest- en cultuurpaleis. Om nog te kunnen genieten van de gunstige staatskredieten voor wederopbouw, moesten ze wel voor 1 januari 55, dus een paar maanden, het ontwerp en de aanbestedingsdossiers goedgekeurd krijgen. Luc Vierin, dus een Bruggeling, een Brugse architect, en de Oostendenaar Bernard Christiaans, die moeten dus de plannen zien te klaren in 40 dagen. Van Glabeke wilde van dat feest- en cultuurpaleis een paradepaardje maken in het vooruitzicht van de verkiezingen van 1958. Maar het werd een miskleun. Architecturaal, de architect had geen ervaring met zo'n groot en complex gebouw. In 56 wordt dan wel de eerste steen gelegd. Dan krijgen ze nog de winterellende bij het bouwproces. En in 58 hebben we dan die inhuldiging. Maar waren de werken bij lange nog niet af. En dan zien we, en dan schrijft ook, en dat wil ik wel nog even aanhalen, Marc Dubois, die over die wederopbouwende tentoonstelling vorige zomer heeft georganiseerd. Het hele representatieve gedeelte van het feestpaleis, gebaseerd op een voorbijgestreefd bouwprogramma voor onrealistische visioenen van luisterrijke feesten, bals en chique ontvangsten. Dus het was volledig voorbijgestreefd, er waren veel verloren ruimtes, het gebouw was niet aangepast aan de noden waarvoor het moest dienen. Uiteindelijk is het in de laatste jaren verbouwd tot winkel, galerie, er kwamen appartementen en lofts en zo meer. En de bijaard die is wel gebleven, maar bevindt zich nu in erbarmelijke staat. Toch wel een gloriepunt, de opening gebeurt door prins Renier en prinses Grace, 25 juni 58. Zij komen naar de wereldtentoonstelling in Brussel kijken en de sluwe van Glabeke kan ze toch even naar Oostende omleiden om hier die opening bij te wonen. Ze worden geestdriftig toegejuicht van op het balkon van het feest en Cultuurpaleis en in hetzelfde jaar verliest Van Glabeke de verkiezingen tegen Pikkers.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Er komen studeerplekken voor Oostense jongeren, schepen voor jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
29: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
12: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
29: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
12: Jullie willen niet dat Oostense studenten zonder plek zitten.
29: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
12: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
29: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
34: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang.
1: Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Björn Anseeuw.
5: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
6: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
7: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
12: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
8: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
12: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
8: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart,

0: hier goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
2: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een felbevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
4: 1-1 en ons waar gelaat getoond. Niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen. En dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dranksignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben ook getoond, een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerst zelf dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen, offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat het een verdiende overwinning was vandaag.
1: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
5: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
6: You scored 34 points.
5: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
1: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
7: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn en waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
8: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
9: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
10: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Medios is een humanitaire organisatie, bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer een 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
12: Pullen, die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de standen. Dat is een keer iets anders, hè. Moet je altijd de dronkaard zijn, dus...
13: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt, dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vaiamundo op de Zeedijk.

0: De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
4: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
4: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
3: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
4: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
5: Nieuws en info aan de kust.
6: Thuis aan de kust.
5: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
7: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
0: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
8: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense, and that was the key. I think we know so many years now that the defense wins championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight, and okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
0: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
9: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
10: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
0: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren.
3: We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
11: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
3: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
13: Ik ben Patrick de Vit.
14: Ik ben Philippe Monseweijer.
15: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
16: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
3: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
16: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
3: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
16: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
3: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
16: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
3: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
17: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
3: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
17: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
3: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
17: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
3: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
17: Ja, dat klopt. Wij werken samen met ConnectGroep. ConnectGroep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
3: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
17: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
3: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
17: Wij hebben een gedeeld team met mensen van ConnectGroep en mensen van het Wit Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
3: Wat kost dit?
17: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een timmerkring.
18: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
19: En dat is door het hoofdstuk in je leven dat je afsluit ook. Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
20: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. He, van, we leven maar eindelijk, he, dus we moeten er 100%, bijkant 200% voor in gaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: In de playoff finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
22: 1-1 en ons waar laat getoond. Niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen. En dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dranksignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben ook getoond, een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerst zelf dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen, offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat het een verdiende overwinning was vandaag.
21: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
23: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
24: You scored 34 points.
23: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
21: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
25: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn en waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
21: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
4: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
21: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
17: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorg. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
21: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
5: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
21: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Burgemeester Romina van Horen, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
5: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
5: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
3: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
5: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienstmobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
7: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
8: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
21: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
9: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
21: kapitein Pierre-Antoine Gillet.
0: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight. And okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to, yeah, to win the game with the defense.
21: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
10: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
21: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
11: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
21: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
12: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
21: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke. Tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
14: Dit klopt, er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
15: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Hebt u juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
26: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Tijd voor een woord uit het Oostends woordenboek van Roland de Snerk. Het is een werkwoord, Roland, vandaag. Kriepen.
27: Kriepen. Ja, dat wordt nog vaak gebruikt, waarschijnlijk omdat er nog veel kinderen zijn, maar ook ouder mensen die kriepen. Kriepen, dat is hetzelfde als ons andere dialectwoord trunten. In het Nederlands zegt men huilenbalken. Kriepen. Een man die kriept is een krieper. Vroeger noemde men een vrouw die kriept een kriepe. Dus bij een man staat er een R aan, krieper. Dat is hetzelfde als voor een vrouw een trunte, of voor man dan een truntzak. Huilenbalken.
3: Ja.
27: Kriepen is eigenlijk, als ik mag zeggen, Edwin, is een woord dat eigenlijk verwant is met Nederlands kruipen. Als men kruipt, gaat men ook naar beneden, is men nederig kruipen. En kruipen, het Nederlands kruipen, is in ons dialect kriepen, maar heeft dus wel een andere betekenis. Ja.
3: Kriepen en klagen, is dat hetzelfde?
27: Niet altijd. Klagen, er zijn mensen die reden hebben tot klagen. Maar kriepen doet eraan denken dat ze in feite geen reden hebben. Kriepen is iets wat je niet moet aanvaarden. Klagen kan in vele gevallen aanvaard worden.
3: Bedankt, Roland de Snerk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
5: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
5: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
3: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
5: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
13: Nieuws en info aan de kust.
16: Dit is Radio Noordzee.
13: Noordzee Regio Nieuws.
21: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerken. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de NVA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
19: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
22: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
13: Noordzee.
16: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
20: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
3: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
20: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
3: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
20: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
3: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
20: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
3: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
20: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
3: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
20: Dat kan op onze website.
4: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
4: Noordzee Regio Nieuws.
21: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
7: 1-1 en ons waar laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensief verstonden. We hebben ook getoond, een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien het eerst zelf dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen, offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat het een verdiende overwinning was vandaag.
21: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
8: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
17: You scored 34 points.
8: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
21: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
23: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn en waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
21: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
26: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
21: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
24: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in een verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
21: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
5: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
21: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook voor mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
28: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan, maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
29: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
21: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Hans Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een chanticoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
2: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
3: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
2: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Besparingen, het kost geld?
2: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
2: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
21: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
6: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
21: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
9: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense and that was the key. I think we know so many years now that the defense wins championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight. And okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
21: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt Schepen voor Stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
10: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
21: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
2: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
21: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
1: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
21: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Willy Sommers.
13: Ik ben Romina van Horen.
14: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
15: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongerenschepen voor jeugd van Vanessa Vens. Dat is goed georganiseerd.
1: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
1: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
3: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
1: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
3: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
1: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
18: Nieuws en info.
19: Nieuws en info aan de kust.
18: Radio Noordzee.
19: Noordzee Regionieuws.
21: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongerenschepen voor jeugd van Vanessa Vens. Dat is goed georganiseerd.
1: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
1: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
3: Jullie willen niet dat de Oostense studenten zonder plek zitten?
1: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
3: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
1: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwaanhoek en in de Keijaard.
13: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
17: Die zijn Roxham gevonden, langs de Brugse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brugse Steenweg.
20: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dan mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
22: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
23: 1-1 en ons waar gelaat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten en de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben ook getoond, een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerst zelf dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen, offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat een verdiende overwinning was vandaag.
21: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
24: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
26: You scored 34 points.
24: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
21: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
27: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn en waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
21: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
30: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
21: In de CM-gebouwen in de Nieuwpoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
31: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorg. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
21: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. burgemeester Romina van Horen.
27: En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
21: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Radio Noordzee.
3: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
0: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
3: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
0: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
3: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
0: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
3: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
0: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
21: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Eddy Grison.
5: Ik ben Hina Batti.
6: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
9: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
19: Noordzee Regio Nieuws.
21: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
10: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
21: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
11: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight. And okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
21: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
12: Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
21: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
1: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
21: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
27: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
21: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
30: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.

0: stadsschouwburg in Oostende en de toneelverenigingen die blijkbaar niet op gelijke voet werden behandeld.
1: Nee, eerst en vooral moet ik zeggen dat toneelspelen, dat dat eigenlijk niet was om de mensen gewoon te amuseren. Hè. Er stond zelfs in de gemeenteraad gestipuleerd dat toneel, dat dat eigenlijk een school was voor opvoeding, voor verzedelijking en voor de ontwikkeling van het volk. Dus het moest dus kosher gebeuren. Oké, maar er waren dus verschillende toneelverenigingen. Er waren toneelverenigingen die speelden in de Schouwburg en andere die dan behoorden tot de verschillende zuilen die niet speelden in de Schouwburg. Daar was ik toch wel geschrokken toen ik las welk groot onderscheid er was tussen de verschillende soorten toneelverenigingen. Wie bijvoorbeeld in de toneelschouwburg speelde, die kreeg niet alleen 300 frank per voorstelling als subsidie, stel je voor, maar die kreeg ook alles wat ze maar vroegen van materialen voor decors en zo verder gratis. En ze werden ook nog eens meegenomen in de propaganda voor de toerisme in Oostende. Die andere toneelverenigingen hadden zoveel geluk niet, want die hadden helemaal niks, geen subsidie, geen logistieke ondersteuning. Eigenlijk was dat een grote discrepantie. En gelukkig hebben ze dat dan rechtgezet, zodanig dat geen toneelverenigingen niet meer extra's kregen als ze speelden in de zaal of niet. Iedereen kreeg een bedrag. Iedereen kreeg wel een steun, structureel ook. Maar er werd dubbel en dik toegezien op wat er juist vertoond werd. En dus de subsidies kwamen er alleen maar als het zedelijk was, als het deftig was en als het opvoedkundig was. Dus we zijn al gelukkig een heel stap verder. Alhoewel dat ik het nog altijd even erg betreur dat bepaalde verenigingen niet in de post kunnen. Omdat men daar wellicht voorkeur heeft aan andere verenigingen van buiten de stad.
0: En die stadsschouwburg, waar stond die en tot wanneer werd die gebruikt?
1: Wel, die is er heel lang gestaan. Hè. Die is spijtig in de jaren 30, maar die is spijtig genoeg afgebroken. Zeer pijnlijk in de jaren 60 en men is daar nog altijd een beetje boos voor en heel bepaald op de burgemeester die toen de beslissing heeft genomen om in de plaats daarvan het grote Europacentrum te bouwen. Ja, dat is een pijnlijke periode in de geschiedenis geweest.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
3: Gemeenteraad zit Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
4: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
3: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
4: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met de huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Besparingen, het kost geld.
4: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
4: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
0: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beide

0: komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
3: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
5: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
7: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
6: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
7: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
6: Besparingen, het kost geld?
7: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
6: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
7: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
0: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.
1: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een felbevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
9: 1-1 en ons waar laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten en de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien het eerst zelf dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen, offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat het een verdiende overwinning was vandaag.
0: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
10: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
11: You scored 34 points.
10: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
0: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
12: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
0: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
13: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
14: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
0: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
15: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
0: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
17: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
18: Absoluut, het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
6: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
19: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
20: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1.000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
19: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1.000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
20: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
19: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
20: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
19: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
0: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
1: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
21: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
0: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
22: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense and that was the key. I think we know so many years now that the defense wins championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight. And okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
0: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
23: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, Den Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
7: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
0: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
24: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
26: Ik ben Patrick de Vit.
2: Ik ben Philippe Monsenweijer.
3: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee.
20: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
19: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
20: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
19: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
20: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
19: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
20: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
19: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
20: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
9: Regionieuws.
20: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerken. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
14: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
20: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
14: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
20: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
14: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorg. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
20: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
14: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
20: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
14: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden, dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
20: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
14: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
20: Wat kost dit?
14: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrakerke, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldeplein tot de Termenpalace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
11: Zijn we wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor ganse zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
12: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen, dat is toch een kostprijs van €60.000, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
13: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een felbevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
25: 1-1 en ons waren laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dranksignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerste helft dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat het een verdiende overwinning was vandaag.
13: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
26: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
27: You scored 34 points.
26: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. Yeah, I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
13: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
28: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
13: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
29: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
13: In de CM-gebouwen in de Nieuwpoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
14: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk, maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
13: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
6: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
13: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
8: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
7: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
8: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
7: Besparingen, het kost geld?
8: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
7: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
8: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
13: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Maxime Dong.
16: Ik ben Brenda Linskens.
17: Ik ben Bart Versleus.
18: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
13: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
21: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
13: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
22: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight. And okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
13: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
23: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
13: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
8: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
13: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
0: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
13: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
3: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
4: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs de Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
2: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Dit is het Oostends dialect met Roland de Snerk, auteur van het Oostends woordenboek. Roland, vandaag hebben wij het over een uitdrukking.
15: Ja, inderdaad. A call uitsmieten. Het Engels to call en het Noors kalle beantwoorden aan een oud-Germaans woord dat gebruikt werd als men bedoelde luidkeels de mond open doen. To call en kalle betekenen inderdaad allebei roepen, schreeuwen. Dit kallen komt trouwens ook voor in bepaalde platduitse en Limburgse dialecten. In Oostende kent men niet het werkwoord, maar wel het zelfstandige naamwoord a call of a call. Zowel het Engels met a call, een schreeuw, en het Noors et call, een roeping, kennen het substantief. Bij ons dus a call. Dit betekent een kreet, een roep, een schreeuw. Vaak wordt dit thans verouderende woord gebruikt als zo'n schreeuw iemand doet schrikken. Je haaf die dore call en verschoten mij of een beetje. De uitdrukkingen zijn a call uitgeen of a call uitsmieten. A call is dus kort en krachtig, terwijl dat een getier dat schettert of een geschruwel langdurig is. Schruwelen is een woord, het is verwant met schreeuw, dat zeker heel duidelijk aangeeft dat het getier pijn doet in de oren. Mooi van klank is schruwelen dat schettert. Te luid roepen is dat. Ei die dan te luid tiert is een schruwelaar. Of, als dit gepaard gaat met enige zichtbare verandering op het gezicht, een burrelore. Burrelen is etymologisch verwant met bulderen. Minder gekend is zeker, met dezelfde betekenis, morrelen. Dat is dus ook een kelen opzetten. Meestal wordt in één ademstoot gezegd, je is aan het morrelen en burrelen. Het vrouwelijk van schruwelaren en burrelaren zijn een schruwelaren van de wuf, een burrelaren van de wuf. En oh ja, ik had het over kool of kaal. Kool is stad Oostends, terwijl kaal vroeger Mariakerks was.
5: Zelfs nog twee soorten Oostends dialect ook.
15: Meer dan twee, Edwin.
5: Bedankt, dat was Roland de Snerk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, Het gaat nu effectief van start.
6: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
7: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
6: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
7: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
6: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de basketmatch Oostende Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
3: Ik ben Michael van Nie.
4: Hallo, ik ben Louise Carton.
5: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pullen, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
4: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
4: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
4: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een felbevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
7: 1-1 en ons waar laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten en de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerst zelf dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen, offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat een verdiende overwinning was vandaag.
1: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
8: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
9: You scored 34 points.
8: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
1: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
3: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn en waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
10: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
11: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorg. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
4: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
13: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar online zou zitten en dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
14: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
15: U vraagt, uw burgemeester draait.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
16: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
17: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
16: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1.000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
17: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1.000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
16: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
17: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
16: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
17: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
18: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
1: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
19: Very happy we get the win, so that's all what matters. I think we played really good defense and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight. And okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
1: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
13: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
20: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
21: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
2: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
22: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
16: Gemeenteraad Zuid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
20: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
16: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
20: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
16: Besparingen, het kost geld.
20: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
16: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
20: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de 2-jaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
16: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
4: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
16: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
4: Wel, het is een 5-tal stuks

0: Straten waar een probleem wordt gesignaleerd, niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
3: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
2: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
4: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurszaal naar de Drie Gapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: In de playoff finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
6: 1-1 en ons waar laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien het eerst zelf dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen, offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat een verdiende overwinning was vandaag.
5: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
7: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
8: You scored 34 points.
7: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
5: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
9: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn en waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
5: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
10: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
5: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
11: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorg. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
5: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
0: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
5: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen,

0: Het gaat nu effectief van start.
1: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
0: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
1: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
0: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
1: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Maxime Dong.
4: Ik ben Brenda Linskens.
5: Ik ben Bart Versleus.
6: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
8: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
7: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
9: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight. And okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
7: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
10: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
7: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
11: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
7: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
12: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
7: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied. Dus wij moeten er allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
14: En die nieuwe netten zijn in aantocht. En voor het nieuwe seizoen moet dat in orde komen, zodat Volley Bredene geen extra kosten heeft.
3: wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het kurszaal betekent voor de stad. En daar komen ja, eigenlijk heel mooie cijfers uit.
5: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Dit is het Oostends dialect. Roland, vandaag het woord, hopelijk zeg ik het goed, tijd te wijten.
16: Je zegt het absoluut goed. Tijd te wijten. In Zuidwest-Vlaanderen zou men zeggen tijd te wijten. Zoals men daar zegt paard, zeggen wij paard, wel nu ook tijd te wijten. Het tijd te wijten, het is een mooi woord. Het geeft bijna weer wat ermee bedoeld wordt. Het tijd te wijten, dat is een babbelkous. Het is het tijd te wijten van een wuf. Dus hij is een babbelkous, een babbelaarster. Er zijn nog meer woorden voor, maar woorden ter aanduiding van de babbelkous, de mooiste daarvan vind ik wel tijd te wijten.
15: Enig idee waar het vandaan komt?
16: Wel, moeilijk te zeggen, maar die tatewaten heeft een beetje na tetteren, tuiten, dat ligt allemaal een beetje in diezelfde richting. En dan iets erachter gevoegd wat erop rijmt, omdat dat weergeeft dat ze voortdurend aan het zeuren is, die babbelkous. Ja. Dus het zagen van de wuf, het tatewaten van de wuf.
15: We zullen het onthouden. Bedankt, Roland de Snerk. Ja.
2: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
17: Dit is Radio Noordzee.
15: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
1: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
15: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
1: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
15: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
1: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de basketmatch Oostende Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
7: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
7: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
7: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een felbevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
8: 1-1 en ons waar laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerste helft dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat het een verdiende overwinning was vandaag.
1: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
9: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
10: You scored 34 points.
9: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
1: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
11: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn en waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
3: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
4: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
7: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrice, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
13: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerke, Bredene, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
14: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
15: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de €1.000 per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
15: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar €1.000 inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme met rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
16: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
15: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
16: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
15: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
17: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
1: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
18: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight. And okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
1: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt Schepen voor Stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
19: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
20: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
21: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
23: Ik ben Haris Bratanus.
24: Ik ben Christopher Meijer.
25: Ik ben Patrick Remond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verplaatsing. verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
4: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Een beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
16: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
4: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
16: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
4: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
16: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
4: Ja, dat klopt. Wij werken samen met ConnectGroep. ConnectGroep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
16: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
4: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
16: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
4: Wij hebben een gedeeld team met mensen van ConnectGroep en mensen van het Wit Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
16: Wat kost dit?
4: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.

0: RTC Regio Nieuws.
1: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
3: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
3: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
3: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
5: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
6: Er staat één in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en één in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk weersbestendig wel moet zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
7: 1-1 en ons waren laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dranksignaal te geven dat we fysiek defensief verstonden. We hebben ook getoond, een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien het eerst zelf dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen, offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat het een verdiende overwinning was vandaag.
1: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
8: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
9: You scored 34 points.
8: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
1: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
3: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn en waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
10: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
11: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in een verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
3: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Burgemeester Romina van Horen, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
3: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
3: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
3: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Glenn Dangro.
13: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Antri de Maree.
15: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wanten. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
16: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
1: kapitein Pierre-Antoine Gillet.
14: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight and okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to, yeah, to win the game with the defense.
1: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt Schepen voor Stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
17: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
18: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
19: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Deze week hebben wij communicatie gebracht in drie talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
21: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
22: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
23: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
1: Sonja van Hee, gids bij Lange Nelle. Wat kunt u ons vertellen over de jeugdcultuur in Oostende in de jaren 60?
24: We gaan terug naar de jaren 60, waar jongeren centraal kwamen te staan en waardoor in Oostende een jeugdcultuur groeide, waarin vrijheid en individualisme sleutelwoorden waren. Toen was voornamelijk het centrum van Oostende een bruisende culturele broeigaard, een stad van komen en gaan. Als terminus en havenstad krioelde Oostende van de diverse nationaliteiten. Oostende was gekend voor zijn avant-garde en veel muzikanten, schrijvers, kunstenaars en filmmakers verbleven er. We zaten aan de bron van alle nieuwigheden en trends. Althans voor de jongeren, de babyboomers, waren de Golden Sixties een versnellingsmoment voor een culturele jongerenrevolutie. Het internationaal verkeer had een grote invloed op de jongerencultuur wegens de confrontatie met diverse talen en bij het uitgangsleven. De jukeboxen verdeelden veel Engelse of Amerikaanse muziek. Muziek was onder meer een belangrijk identificatiemiddel. Er waren tientallen dansings dag en nacht open met een geweldige sfeer. Echter wegens de danswet van 1960 enkel toegankelijk vanaf 18 jaar zonder voogd. Om jongeren niet op hun honger te laten zitten, kwam er een nieuw aanbod, namelijk het ontstaan van de jeugdclubs Non-Stop en La Casa eind januari 1963, waar jongeren vanaf 16 jaar mochten dansen. Het stadsbestuur stelde de zalen van de leegstaande Stadsschouwburg ter beschikking. Kortom, men kwam er om te flirten, een scher doen en te dansen. Velen hebben er tussen de jaren 63 en 66 de smaak voor bepaalde muziekgenres en dans te pakken gekregen en er hun eerste grote liefde ontmoet.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komen studeerplekken voor Oostense jongeren, schepen voor jeugd van Vanessa Vens. Dat is goed georganiseerd.
19: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk, dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
1: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
19: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Jullie willen niet dat Oostense studenten zonder plek zitten.
19: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
1: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
19: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
5: Ik ben Haris Bratanus.
6: Ik ben Christopher Meijer.
7: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komen studeerplekken voor Oostense jongeren, schepen voor jeugd van Vanessa Vens. Dat is goed georganiseerd.
19: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk, dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
1: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
19: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Jullie willen niet dat Oostense studenten zonder plek zitten.
19: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
1: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
19: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
16: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
1: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
14: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense, and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight, and we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
1: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
17: Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
18: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
19: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
6: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Rani van Wandegem.
9: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
18: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
1: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
18: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Besparingen, het kost geld.
18: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
18: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerken. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
2: Vandaag staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Dan opent Gistel 7 bijzondere bunkers voor het grote publiek, verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Meer info op raverzijde.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Truly Naked. En dan mag u er vanavond voor The Beloved. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. De Plovie-feesten zijn een vaste waarde geworden in Bredene. Vandaag kan je op het August Plovieplein vanaf 2 uur deze namiddag terecht voor een namiddag vol muziek en ambiance. En uiteraard een drankje en een hapje. En dan nog dit in Zandvoorde en de wijk Zwaanhoek in Oudenburg kan je vandaag naar een garageverkoop van 8 uur tot 5 uur deze namiddag. En dat allemaal in een organisatie van de Gezinsbond. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zondag.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen. Het gaat nu effectief van start.
4: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
4: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
4: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Die spreuk is in het Frans. Je crois que comprendre, je suis inclassable. In het Oostens vertaald betekent dit in feite, ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
6: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
7: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van

0: daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensief verstonden. We hebben ook getoond, een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien het eerst zelf dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen, offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat een verdiende overwinning was vandaag.
1: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
2: I think obviously our defense was way better. I mean, 32 point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
3: You scored 34 points.
2: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
1: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
4: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
5: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
6: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
7: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
8: Radio Noordzee.
9: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
4: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
10: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
4: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
10: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
4: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
10: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
7: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.

0: vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
1: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
0: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
1: Dat kan op onze website.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
4: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
5: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Mark Wazier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
7: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
0: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
8: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight. And okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
0: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
9: Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
10: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
0: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
11: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
13: Kortom, het zorgt ervoor dat stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
14: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
15: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Vandaag krijgen we zoals beloofd de beste dag van het weekend met vanaf de vroege ochtend veel zonneschijn afgewisseld met wat wolkenvelden. En dat blijft ook zo de hele zondag vandaag. Met hier aan de kust mogelijk zelfs veel zonneschijn. Het is in het binnenland dat er ook redelijk wat wolkenvelden passeren. Maar hier aan zee dus veel zon met af en toe wel wat wolken. De maxima die klimmen hierbij naar een graad of 17 à 18 maximaal. Dus dat valt al bij al wel goed mee. De wind is nog steeds goed voelbaar met een matige tot vrij krachtige bries vanaf het zuidwesten tot westen vandaag. Fijn weekend.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
0: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
17: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
0: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
17: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
0: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
17: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
0: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
17: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
0: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
19: Ik ben Lut van de Kastelen.
20: Ik ben Patrick Jansen.
21: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
22: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verplichting.
1: verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
3: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Een beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
1: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
3: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
3: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
3: Ja, dat klopt. Wij werken samen met ConnectGroep. ConnectGroep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
1: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
3: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
1: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
3: Wij hebben een gedeeld team met mensen van ConnectGroep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
1: Wat kost dit?
3: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remgeld voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff finale van het basketbal staat het 1-1 na een felbevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: 1-1 en ons waar laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerste helft dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen, offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat het een verdiende overwinning was vandaag.
1: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
3: I think obviously our defense was way better. I mean, 32 point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
4: You scored 34 points.
3: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
1: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
5: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
6: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
7: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
8: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor 2 ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
10: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben. Die iets Oostende bijgebracht hebben.
11: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling tryouten. Het optreden vindt plaats in Vaya Mundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
12: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
8: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
12: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
8: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
12: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
8: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
12: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
13: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
12: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
14: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense, and that was the key. I think we know so many years now that the defense wins championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight, and okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
12: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt Schepen voor Stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
15: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
12: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
16: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de Stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
12: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
17: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
12: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
19: Ik ben David Nasus.
20: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeure.
21: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd Vanessa Vens, dat is goed georganiseerd.
17: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatsje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
23: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
17: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
23: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
17: Ja, dat is juist want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
23: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
17: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
22: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
22: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
12: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
22: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
24: Vandaag staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Dan opent Gistel 7 bijzondere bunkers voor het grote publiek. Verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Meer info op raverzijde.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Truly Naked. En dan mag u er vanavond voor The Beloved. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. De Plovie-feesten zijn een vaste waarde geworden in Bredene. Vandaag kan je op het August Plovieplein vanaf 2:00 deze namiddag terecht voor een namiddag vol muziek en ambiance en uiteraard een drankje en een hapje. En dan nog dit, in Zandvoorde en de wijk Zwaanhoek in Oudenburg kan je vandaag naar een garageverkoop van 8:00 tot 5:00 deze namiddag. En dat allemaal in een organisatie van de Gezinsbond. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zondag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
23: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
16: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
23: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
16: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
23: Besparingen, het kost geld?
16: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
23: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
16: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
12: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
2: Kortom, het zorgt ervoor dat stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
3: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
8: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
12: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
4: 1-1 en ons waren laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerste helft dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de minder opties kiezen offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat het een verdiende overwinning was vandaag.
12: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
5: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
19: You scored 34 points.
5: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. Yeah, I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
12: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen.
6: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
7: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn en waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
6: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
9: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
6: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
10: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
6: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
8: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
6: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
8: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
23: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
8: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
23: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
8: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
25: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Romina van Horen.
27: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
28: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
27: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
6: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
13: Well, it's obviously good to get that W. Get a win in the series calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
6: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
14: Very happy we get the win, so that's all what matters. I think we played really good defense and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight. And okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
12: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
1: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
12: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
2: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
12: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
15: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
12: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst preus zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
17: Ja, vanuit het Reizenaar Centrum, de Heuzetoren, hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
18: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in de stand.
17: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
20: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Vandaag krijgen we zoals beloofd de beste dag van het weekend met vanaf de vroege ochtend veel zonneschijn afgewisseld met wat wolkenvelden en dat blijft ook zo de hele zondag vandaag. Met hier aan de kust mogelijk zelfs veel zonneschijn. Het is in het binnenland dat er ook redelijk wat wolkenvelden passeren, maar hier aan zee dus veel zon met af en toe wel wat wolken. De maxima die klimmen hierbij naar een graad of 17 à 18 maximaal, dus dat valt al bij al wel goed mee. De wind is nog steeds goed voelbaar met een matige tot vrij krachtige bries vanaf het zuidwesten tot westen vandaag. Fijn weekend!
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
22: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
22: Elk uur meer regionaal nieuws.
23: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
8: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
23: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
8: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
23: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
8: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
23: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
8: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
23: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
8: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
23: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
8: Dat kan op onze website.
22: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust.
0: Noordzee Regio Nieuws.
6: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerken. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Maxime Dong.
5: Ik ben Brenda Linskens.
7: Ik ben Bart Versleus.
9: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
23: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
10: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
23: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
10: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
23: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
10: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
23: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
10: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
6: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
6: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69.
12: assistentcoach Thomas Dreesen.
4: 1-1 en ons waar laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dranksignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien het eerst zelf dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de minder opties kiezen offensief en hun dan met hun kwaliteit met Cheeks terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat het een verdiende overwinning was vandaag.
12: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
7: I think obviously our defense was way better. I mean, 32 point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
11: You scored 34 points.
7: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
12: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
19: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
12: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
24: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
12: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
25: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
12: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
8: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
12: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
27: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
28: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Hans Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantycore en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
22: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Katalin den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
25: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. En een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
23: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
25: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
23: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
25: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
23: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
25: Ja, dat klopt. Wij werken samen met ConnectGroep. ConnectGroep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
23: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
25: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM. En is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
23: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
25: Wij hebben een gedeeld team met mensen van ConnectGroep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die eigenlijk de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
23: Wat kost dit?
25: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.

0: opstappen in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
1: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
2: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
0: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
3: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Michael van I.
7: Hallo, ik ben Louise Carton.
8: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
4: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
10: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
0: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
10: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
0: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
10: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch als verschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
9: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP.

0: en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
1: Noordzee, dagklapper.
4: Vandaag staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Dan opent Gestel 7 bijzondere bunkers voor het grote publiek. Verspreid over Gestel Centrum en Zevenkoten. Meer info op raverzijde.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Truly Naked. En dan mag u er vanavond voor The Beloved. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. De Plovie-feesten zijn een vaste waarde geworden in Bredene. Vandaag kan je op het August Plovieplein vanaf 2 uur deze namiddag terecht voor een namiddag vol muziek en ambiance. En uiteraard een drankje en een hapje. En dan nog dit. In Zandvoorde en de wijk Zwaanhoek in Oudenburg kan je vandaag naar een garageverkoop van 8 uur tot 5 uur deze namiddag. En dat allemaal in een organisatie van de Gezinsbond. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zondag.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Vanessa Vens. Dat is goed georganiseerd.
5: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
0: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
5: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
0: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
5: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
0: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
5: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
7: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
8: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
9: De acties van de groep de Stoeten Oostendenaren die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
10: 1-1 en ons waar laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerste helft dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat een verdiende overwinning was vandaag.
0: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
11: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
12: You scored 34 points.
11: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
0: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
13: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
0: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
14: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
15: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in een verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
0: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
16: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
0: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
17: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
9: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
17: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
9: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
17: Besparingen, het kost geld.
9: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
17: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
9: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
0: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Charlotte Verkeijen.
19: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
20: Ik ben Danik Minne.
21: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
22: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
3: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
0: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
4: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense, and that was the key. I think we know so many years now that the defense wins championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight, and okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
0: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt Schepen voor Stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
20: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
23: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
0: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
24: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
26: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
27: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
28: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
29: Vandaag krijgen we zoals beloofd de beste dag van het weekend met vanaf de vroege ochtend veel zonneschijn, afgewisseld met wat wolkenvelden. En dat blijft ook zo de hele zondag vandaag. Met hier aan de kust mogelijk zelfs veel zonneschijn. Het is in het binnenland dat er ook redelijk wat wolkenvelden passeren. Maar hier aan zee dus veel zon met af en toe wel wat wolken. De maxima die klimmen hier bijna een graad of 17 à 18 maximaal, dus dat valt al bij al wel goed mee. De wind is nog steeds goed voelbaar met een matige tot vrij krachtige bries vanaf het zuidwesten tot westen vandaag. Fijn weekend!
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, Het gaat nu effectief van start.
16: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
17: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
16: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
17: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
16: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
6: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Rani van Landegem.
8: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
17: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
10: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
17: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
10: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
17: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
10: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
17: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
10: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
17: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
10: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
17: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
10: Dat kan op onze website.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: In de playoff finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
9: 1-1 en ons waar laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankzignaal te geven dat we fysiek defensief verstonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien het eerst zelf dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de minder opties kiezen offensief en hun dan met hun kwaliteit met Cheeks terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat een verdiende overwinning was vandaag.
0: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
11: I think obviously our defense was way better. I mean, 32 point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
12: You scored 34 points.
11: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
0: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
13: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
0: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
14: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
15: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
0: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
18: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
0: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een 60-tal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een 100-tal keer per jaar uitgevoerd.
21: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
22: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
30: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
31: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Breidene op zondagavond 5 juli. Een shantycore en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
17: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
3: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
17: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de €1.000 per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
3: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar €1.000 inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
17: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
3: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
17: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
3: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
0: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
4: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
0: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
5: Very happy we get the win, so that's all what matters. I think we played really good defense and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight. And okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
0: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt Schepen voor Stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
6: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
7: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
0: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
8: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
20: Ik ben Kirby Hallemees.
23: Ik ben Gael Bouzin.
24: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
15: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
17: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
15: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
17: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
15: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
17: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
15: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
17: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
15: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
17: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
15: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
17: Wat kost dit?
15: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerken. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Vandaag staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Dan opent Gistel 7 bijzondere bunkers voor het grote publiek, verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Meer info op raverzijde.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Truly Naked. En dan mag u er vanavond voor The Beloved. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. De Plovie-feesten zijn een vaste waarde geworden in Bredene. Vandaag kan je op het August Plovieplein vanaf 2 uur deze namiddag terecht voor een namiddag vol muziek en ambiance. En uiteraard een drankje en een hapje. En dan nog dit in Zandvoorde en de wijk Zwaanhoek in Oudenburg. Kan je vandaag naar een garageverkoop van 8 uur tot 5 uur deze namiddag. En dat allemaal in een organisatie van de Gezinsbond. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zondag.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
4: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
4: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
4: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
6: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
7: Dat wij dus voor Bredene Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Bredene Sas.
8: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben ben daarmee opgegroeid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een felbevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
9: 1-1 en ons waren laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dranksignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerste helft dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de minder opties kiezen offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Chiques, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat het een verdiende overwinning was vandaag.
1: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
10: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
11: You scored 34 points.
10: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. Yeah, I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
1: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
12: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
13: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
14: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
4: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Essa Vents, dat is goed georganiseerd.
16: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
15: Meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
16: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
15: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
16: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein, Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
15: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
16: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Marcel van Tilt.
18: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
19: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
20: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
21: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
1: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
22: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight. And okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
1: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
23: Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
24: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
16: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
26: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen. Ja, daar ben je enorm mee klaar.
27: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
28: Al is dat meer regelmatig staan, dus met zelf ook of ten of het andere. Maar toch, de revue is iets speciaals. En voor een gewone revue in een kurszaal te krijgen, ik vind dat al een eer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vandaag krijgen we zoals beloofd de beste dag van het weekend met vanaf de vroege ochtend veel zonneschijn afgewisseld met wat wolkenvelden. En dat blijft ook zo de hele zondag vandaag. Met hier aan de kust mogelijk zelfs veel zonneschijn. Het is in het binnenland dat er ook redelijk wat wolkenvelden passeren. Maar hier aan zee dus veel zon met af en toe wel wat wolken. De maxima die klimmen hierbij naar een graad of 17 à 18 maximaal. Dus dat valt al bij al wel goed mee. De wind is nog steeds goed voelbaar met een matige tot vrij krachtige bries vanaf het zuidwesten tot westen vandaag. Fijn weekend.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Gemeenteraad zit Bart Plasgaard. U stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
24: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
5: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
24: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
5: Besparingen, het kost geld.
24: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
5: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
24: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerken. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de 2-jaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Simon Buijsen.
7: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
8: Ik ben Jean-Marie Barra.
9: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
4: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn, maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
4: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
4: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
8: Nieuws en info aan de kust.
10: Thuis aan de kust.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
11: 1-1 en ons waren laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dranksignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerste helft dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de minder opties kiezen offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat het een verdiende overwinning was vandaag.
1: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
12: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
13: You scored 34 points.
12: I think I could have been even better, but I'm just happy.

0: te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
2: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
3: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
4: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien uit de zaal, in de zaal gekomen en onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
7: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
8: U weet dat de Koninklijke Circus Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
9: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendale 1.
10: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlak. Het zijn ontzettend lange dagen.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
11: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
0: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
12: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
0: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
12: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
0: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij.

0: zitten, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
1: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
0: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
1: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
0: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
1: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
0: Dat kan op onze website.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
4: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
5: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
4: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
6: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense, and that was the key. I think we know so many years now that the defense wins championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight, and okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
4: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
7: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
4: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
8: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
4: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
9: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
4: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
11: Ik ben Michael van Nie.
12: Hallo, ik ben Louise Carton.
13: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lusten alle dagen op Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
14: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
14: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
1: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
14: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
1: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
14: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
4: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
11: Vandaag staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Dan opent Gistel 7 bijzondere bunkers voor het grote publiek, verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Meer info op raverzijde.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Truly Naked. En dan mag u er vanavond voor The Beloved. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er 9 euro. De Plovie-feesten zijn een vaste waarde geworden in Bredene. Vandaag kan je op het August Plovieplein vanaf 2 uur deze namiddag terecht voor een namiddag vol muziek en ambiance. En uiteraard een drankje en een hapje. En dan nog dit in Zandvoorde en de wijk Zwaanhoek in Oudenburg kan je vandaag naar een garageverkoop van 8 uur tot 5 uur deze namiddag. En dat allemaal in een organisatie van de Gezinsbond. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zondag.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
12: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt en een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
1: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
12: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
12: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
12: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
1: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
12: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
1: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
12: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
1: Wat kost dit?
12: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Dat is eigenlijk, ik denk, de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
16: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
17: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
10: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
18: 1-1 en ons waar laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten en de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerste helft dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat een verdiende overwinning was vandaag.
4: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
19: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
20: You scored 34 points.
19: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
4: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
21: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn en waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
4: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
0: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
4: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
12: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
4: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
5: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
4: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Burgemeester Romina van Horen, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
5: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
5: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
5: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
23: Ik ben Kirby Hallemees.
24: Ik ben Gaël Bouzin.
25: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
26: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
4: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
19: Very happy we get the win, so that's all what matters. I think we played really good defense and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight. And okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
4: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
6: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
4: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
7: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
4: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
8: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
4: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship Strook.
22: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt een FFO-groep, een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn. We hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
9: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacky Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Vandaag krijgen we zoals beloofd de beste dag van het weekend met vanaf de vroege ochtend veel zonneschijn afgewisseld met wat wolkenvelden. En dat blijft ook zo de hele zondag vandaag. Met hier aan de kust mogelijk zelfs veel zonneschijn. Het is in het binnenland dat er ook redelijk wat wolkenvelden passeren. Maar hier aan zee dus veel zon met af en toe wel wat wolken. De maxima die klimmen hierbij naar een graad of 17 à 18 maximaal. Dus dat valt al bij al wel goed mee. De wind is nog steeds goed voelbaar met een matige tot vrij krachtige bries vanaf het zuidwesten tot westen vandaag. Fijn weekend.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor jeugd Vanessa Vens. Dat is goed georganiseerd.
8: Ja. Er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
1: Meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
8: Ja. Op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten?
8: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
1: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
8: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Regionieuws.
4: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
14: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
15: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Gemeenteraad zit Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
7: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
1: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
7: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Besparingen, het kost geld?
7: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
7: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
4: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een felbevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
18: 1-1 en ons waren laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerste helft dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat het een verdiende overwinning was vandaag.
4: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
19: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
20: You scored 34 points.
19: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
4: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
0: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
4: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
12: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
4: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
16: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
4: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
5: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
4: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Stik je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
21: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
5: Absoluut, het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op grootscherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar De Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
5: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
5: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
5: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee. Regionieuws.
4: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
6: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
4: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
19: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense, and that was the key. I think we know so many years now that the defense wins championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight, and okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
4: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt Schepen voor Stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
10: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
4: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
7: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
4: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
8: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
4: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben George Keters.
23: Ik ben Caroline de Vriend.
24: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
5: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
5: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
0: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het ziet zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
1: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
0: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
1: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
0: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
1: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
0: Dat kan op onze website.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
2: Noordzee. Noordzee dagklapper.
9: Vandaag staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Dan opent Gistel 7 bijzondere bunkers voor het grote publiek. Verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Meer info op raverzijde.be. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Truly Naked. En dan mag je er vanavond voor The Beloved. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. De Plovie-feesten zijn een vaste waarde geworden in Bredene. Vandaag kan je op het August Plovieplein vanaf 2:00 deze namiddag terecht voor een namiddag vol muziek en ambiance. En uiteraard een drankje en een hapje. En dan nog dit. In Zandvoorde en de wijk Zwaanhoek in Oudenburg kan je vandaag naar een garageverkoop van 8:00 tot 5:00 deze namiddag. En dat allemaal in een organisatie van de Gezinsbond. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zondag.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
11: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1.000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
11: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1.000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
1: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
11: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
1: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
11: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
4: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Is daar een masterplan nodig? Een masterplan om die graven te herstellen.
14: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
15: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
18: Oostende is een unieke. En wij Oostende, dat ze niet chauvinistisch genoemd, het is een unieke plaats om dit te doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
23: 1-1 en ons waar laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten en de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerste helft dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen, offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat een verdiende overwinning was vandaag.
4: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
19: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
20: You scored 34 points.
19: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. Yeah, I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
4: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
0: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn en waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
4: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
12: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
4: In de CM-gebouwen in de Nieuwpoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
6: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
4: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
5: En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
4: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Katalien Dundoven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
6: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
1: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
6: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
6: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
6: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
1: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
6: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
1: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
6: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
1: Wat kost dit?
6: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
16: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
21: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
25: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
4: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
26: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight. And okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
4: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
7: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
4: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
8: Wel, het is een hele rare situatie. De

0: volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
4: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
5: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
6: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vandaag krijgen we zoals beloofd de beste dag van het weekend met vanaf de vroege ochtend veel zonneschijn afgewisseld met wat wolkenvelden. En dat blijft ook zo de hele zondag vandaag. Met hier aan de kust mogelijk zelfs veel zonneschijn. Het is in het binnenland dat er ook redelijk wat wolkenvelden passeren. Maar hier aan zee dus veel zon met af en toe wel wat wolken. De maxima die klimmen hierbij naar een graad of 17 à 18 maximaal. Dus dat valt al bij al wel goed mee. De wind is nog steeds goed voelbaar met een matige tot vrij krachtige bries vanaf het zuidwesten tot westen vandaag. Fijn weekend.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
8: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
9: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
8: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
9: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
8: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
9: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
8: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende. Ik ben Willy.

0: Rotterdam en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee, voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder Dorstemtse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
1: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
4: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
4: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
3: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
4: Ja, dat is juist want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
3: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
4: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
2: Dit is Radio Noordzee.
5: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
6: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
7: 1-1 en ons waren laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dranksignaal te geven dat we fysiek defensief verstonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien het eerst zelf dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen offensief en hun dan met hun kwaliteit met Cheeks terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat een verdiende overwinning was vandaag.
6: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
8: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
9: You scored 34 points.
8: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
6: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
10: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn en waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
6: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
11: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
6: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
12: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
6: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
10: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
6: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
14: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
15: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
16: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
3: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
16: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Besparingen, het kost geld.
16: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
16: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
6: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.
5: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
6: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
17: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
6: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
18: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense, and that was the key. I think we know so many years now that the defense wins championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight, and okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
6: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt Schepen voor Stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
19: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
6: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
16: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
6: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
4: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
6: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Marcel van Tilt.
21: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
22: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
23: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
24: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn, maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
24: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
3: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
24: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
5: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
6: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Noordzee, dagklapper.
0: Vandaag staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Dan opent Gistel 7 bijzondere bunkers voor het grote publiek, verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Meer info op raverzijde.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Truly Naked. En dan mag u er vanavond voor The Beloved. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. De Plovie-feesten zijn een vaste waarde geworden in Bredene. Vandaag kan je op het August Plovieplein vanaf 2 uur deze namiddag terecht voor een namiddag vol muziek en ambiance. En uiteraard een drankje en een hapje. En dan nog dit in Zandvoorde en de wijk Zwaanhoek in Oudenburg. Kan je vandaag naar een garageverkoop van 8 uur tot 5 uur deze namiddag. En dat allemaal in een organisatie van de Gezinsbond. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zondag.
2: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
24: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
3: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
24: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
3: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
24: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Was er misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
3: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
24: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
3: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
24: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
3: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
24: Dat kan op onze website.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Oh, dat is nog de Lucie Loes. En de tijd was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gerocht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
7: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
8: Van Martine is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
9: Wanneer dat de blauwe brug naar boven gaan, dat de mensen die in de tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit dus naar de kliniek AZ-Amiaan daardoor geblokkeerd wordt.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
6: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
10: 1-1 en ons waren laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensief verstonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien het eerst zelf dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen offensief en hun dan met hun kwaliteit met Cheeks terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat een verdiende overwinning was vandaag.
6: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
11: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
12: You scored 34 points.
11: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
6: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
25: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn en waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
6: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
26: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
6: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
27: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
6: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
24: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
6: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee.
3: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
28: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
3: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1.000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
28: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1.000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
3: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
28: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
3: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
28: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
6: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Glenn Dangro.
13: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Antri Dumaré.
15: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
6: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
16: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
6: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
17: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight. And okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
6: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
18: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
6: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
19: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
6: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
20: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
6: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
1: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
7: Dat klopt natuurlijk, hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen, laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Vandaag krijgen we zoals beloofd de beste dag van het weekend met vanaf de vroege ochtend veel zonneschijn afgewisseld met wat wolkenvelden. En dat blijft ook zo de hele zondag vandaag. Met hier aan de kust mogelijk zelfs veel zonneschijn. Het is in het binnenland dat er ook redelijk wat wolkenvelden passeren. Maar hier aan zee dus veel zon met af en toe wel wat wolken. De maxima die klimmen hierbij naar een graad of 17 à 18 maximaal. Dus dat valt al bij al wel goed mee. De wind is nog steeds goed voelbaar met een matige tot vrij krachtige bries vanaf het zuidwesten tot westen vandaag. Fijn weekend.
5: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
27: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt en een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
3: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
27: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
3: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
27: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
3: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
27: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
3: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
27: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
3: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
27: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
3: Wat kost dit?
27: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.

0: Antwerpse regio nieuws.
1: Na de basketmatch Oostende Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
2: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
5: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
5: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
5: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
6: 1-1 en ons waar laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dranksignaal te geven dat we fysiek defensief verstonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien het eerst zelf dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat een verdiende overwinning was vandaag.
1: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
7: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
8: You scored 34 points.
7: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
1: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
9: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
10: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
11: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
5: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We hebben nog heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen. Wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
13: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme. Want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
14: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
15: Het is een heel visuele legging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd Vanessa Vents. Dat is goed georganiseerd.
3: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
16: Meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
3: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
16: Jullie willen niet dat Oostense studenten zonder plek zitten.
3: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
16: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
3: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
2: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
1: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense, and that was the key. I think we know so many years now that the defense wins championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight, and okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
1: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
4: Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
5: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
6: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
8: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
10: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
5: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
1: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
5: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Besparingen, het kost geld.
5: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen
11: huiswerkklasse gewoon weer opstarten?
5: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
13: Vandaag staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Dan opent Gistel 7 bijzondere bunkers voor het grote publiek, verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Meer info op raverzijde.be. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Truly Naked. En dan mag u er vanavond voor The Beloved. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. De Plovie-feesten zijn een vaste waarde geworden in Bredene. Vandaag kan je op het August Plovieplein vanaf 2:00 deze namiddag terecht voor een namiddag vol muziek en ambiance. En uiteraard een drankje en een hapje. En dan nog dit in Zandvoorde en de wijk Zwaanhoek in Oudenburg. Kan je vandaag naar een garageverkoop van 8:00 tot 5:00 deze namiddag. En dat allemaal in een organisatie van de Gezinsbond. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zondag.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen... Het gaat nu effectief van start.
14: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
11: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
14: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
11: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
14: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
16: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
17: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. Dat alles wat hij van mij heeft gedaan, Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar en dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier en wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
2: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
18: It is special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. It's, first is going to be a long, long rest. I have a

0: dat we fysiek defensiever stonden. We hebben ook getoond, een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerst zelf dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen, offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten. En ik denk dat een verdiende overwinning was vandaag.
1: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
2: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
3: You scored 34 points.
2: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
1: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
4: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
5: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
6: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorg. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
7: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
8: Radio Noordzee.
9: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
4: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
10: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
4: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
10: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
4: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
10: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
4: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
10: Vanaf wanneer worden die bakken

0: gedeeld?
1: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
0: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van De Bak willen zijn?
1: Dat kan op onze website.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
4: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
6: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
8: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
7: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
9: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight. And we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
7: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
10: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
7: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
11: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
7: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
12: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
7: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
14: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende. En het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van, wat is ons uniek DNA?
15: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake news geweest.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Vandaag krijgen we zoals beloofd de beste dag van het weekend met vanaf de vroege ochtend veel zonneschijn afgewisseld met wat wolkenvelden. En dat blijft ook zo de hele zondag vandaag. Met hier aan de kust mogelijk zelfs veel zonneschijn. Het is in het binnenland dat er ook redelijk wat wolkenvelden passeren. Maar hier aan zee dus veel zon met af en toe wel wat wolken. De maxima die klimmen hierbij naar een graad of 17 à 18 maximaal. Dus dat valt al bij al wel goed mee. De wind is nog steeds goed voelbaar met een matige tot vrij krachtige bries vanaf het zuidwesten tot westen vandaag. Fijn weekend.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
0: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
18: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
0: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
18: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
0: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
18: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
0: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
18: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
7: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
20: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
22: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
23: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
0: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
23: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
0: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
23: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
0: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
23: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
0: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
23: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
0: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
23: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die eigenlijk de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
0: Wat kost dit?
23: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
7: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
1: 1-1 en ons waar laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensief verstonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien het eerst zelf dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen offensief en hun dan met hun kwaliteit met Cheeks terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat een verdiende overwinning was vandaag.
7: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
3: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
4: You scored 34 points.
3: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
7: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
5: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
7: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
24: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
7: In de CM-gebouwen in de Nieuwpoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
23: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk, maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
7: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
25: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
7: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
25: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze scholengroep Bewonderwijs zijn enorm.
8: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om ja, terug iets in ere te staan dat in ere moet hersteld worden. En dat ze dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar De Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Dit is Radio Noordzee.
0: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
25: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
0: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
25: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
0: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
25: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienstmobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch als verschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het hele gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
9: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
7: kapitein Pierre-Antoine Gillet.
10: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight. And okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to, to win the game with the defense.
7: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
11: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
7: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
12: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
7: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
13: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
7: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
15: Ik ben Lut van de Kastelen.
26: Ik ben Patrick Jansen.
27: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
17: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd Vanessa Vens. Dat is goed georganiseerd.
13: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
0: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
13: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
0: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
13: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
0: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
13: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
17: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
1: Vandaag staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Dan opent Gestel 7 bijzondere bunkers voor het grote publiek. Verspreid over Gestel Centrum en Zevenkoten. Meer info op raverzijde.be. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Truly Naked. En dan mag je er vanavond voor De Beloved. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. De Plovie-feesten zijn een vaste waarde geworden in Bredene. Vandaag kan je op het August Plovieplein vanaf 2:00 deze namiddag terecht voor een namiddag vol muziek en ambiance. En uiteraard een drankje en een hapje. En dan nog dit in Zandvoorde en de wijk Zwaanhoek in Oudenburg. Kan je vandaag naar een garageverkoop van 8:00 tot 5:00 deze namiddag. En dat allemaal in een organisatie van de Gezinsbond. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne zondag.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
4: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
0: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
4: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
0: Besparingen, het kost geld.
4: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
0: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
4: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
7: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
16: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
18: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: In de playoff finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
19: 1-1 en ons waar laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dranksignaal te geven dat we fysiek defensief verstonden. We hebben getoond, een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerste helft dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart, waarin dat wij de mindere opties kiezen offensief en hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat een verdiende overwinning was vandaag.
7: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
3: I think obviously our defense was way better. I mean, 32 point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
5: You scored 34 points.
3: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
7: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst drie matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
6: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
7: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
20: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
7: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
21: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk, maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
7: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
25: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
7: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
25: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
0: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
25: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
0: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
25: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Björn Anseeuw.
23: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
24: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
28: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
8: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
7: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
9: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense, and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight, and we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
7: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
10: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
7: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
4: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
7: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
13: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
7: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in Raverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
11: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
12: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
14: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
15: Gezien dat de Oostrover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende Stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pioniersrol helpen invullen daarmee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Vandaag krijgen we zoals beloofd de beste dag van het weekend met vanaf de vroege ochtend veel zonneschijn, afgewisseld met wat wolkenvelden. En dat blijft ook zo de hele zondag vandaag. Met hier aan de kust mogelijk zelfs veel zonneschijn. Het is in het binnenland dat er ook redelijk wat wolkenvelden passeren. Maar hier aan zee dus veel zon met af en toe wel wat wolken. De maxima die klimmen hierbij naar een graad of 17 à 18 maximaal. Dus dat valt al bij al wel goed mee. De wind is nog steeds goed voelbaar met een matige tot vrij krachtige bries vanaf het zuidwesten tot westen vandaag. Fijn weekend.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
17: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
17: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
6: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
0: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
25: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
0: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
25: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
0: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
25: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
0: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
25: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
0: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
25: Dat kan op onze website.
17: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Simon Buijsen.
3: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
5: Ik ben Jean-Marie Barra.
16: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
0: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
18: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
0: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
18: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
0: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
18: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
0: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
18: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
7: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
5: 1-1 en ons waren laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerste helft dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat het een verdiende overwinning was vandaag.
7: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
8: I think obviously our defense was way better. I mean, 32 point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
19: You scored 34 points.
8: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
7: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst drie matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
25: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
7: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
20: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
7: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
21: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
7: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
25: En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
7: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
23: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters en Pauluskerk. We gaan door het Onze Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
18: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
17: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
21: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde dat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt en een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
0: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
21: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
0: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
21: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
0: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
21: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
0: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
21: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden, dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
0: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
21: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
0: Wat kost dit?
21: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
9: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
7: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
10: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense, and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight, and we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
7: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
11: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk

0: plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
1: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Marcel van Tilt.
4: Ik ben Benny Proots en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
5: Hallo, wij zijn de Ruik en de Ridder.
6: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
8: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
0: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
8: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
0: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
8: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de 2-jaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzijd Dagklapper.
1: Vandaag staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Dan opent Gestel 7 bijzondere bunkers voor het grote publiek. Verspreid over Gestel Centrum en Zevenkoten. Meer info op raverzijde.be. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Truly Naked. En dan mag u er vanavond voor De Beloved. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. De Plovie-feesten zijn een vaste waarde geworden in Bredene. Vandaag kan je op het August Plovieplein vanaf 2:00 deze namiddag terecht voor een namiddag vol muziek en ambiance. En uiteraard een drankje en een hapje.

0: Dan nog dit in Zandvoorde en de wijk Zwaanhoek in Oudenburg kan je vandaag naar een garageverkoop van 8 uur tot 5 uur deze namiddag. En dat allemaal in een organisatie van de Gezinsbond. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zondag.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor jeugd van Vanessa Vens, dat is goed georganiseerd.
3: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
2: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
3: Ja. Op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
2: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
3: Ja, dat is juist want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein, dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus, dat je broer studeert niet graag en jij wel, dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
2: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
3: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig, de enige plek waar het niet kan, momenteel is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het wordt de garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
6: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
7: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het cursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chap en ik hebben 25, dat is onze zilverrok in feite.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
8: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
9: 1-1 en ons waren laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerste helft dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen, offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat het een verdiende overwinning was vandaag.
8: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
10: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
11: You scored 34 points.
10: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. Yeah, I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
8: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
12: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
8: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
13: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
8: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
14: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
8: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
15: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
8: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
16: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
2: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
16: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
2: Besparingen, het kost geld?
16: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
2: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
16: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
8: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
18: Ik ben Kirby Hallemees.
19: Ik ben Gaël Bouzin.
20: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
8: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
21: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
8: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
22: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight and we know that in a series like this offensively we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
8: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
0: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
8: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
16: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
8: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
3: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
8: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
19: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
23: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten naar huis zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
24: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
25: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstad. Dus daarvoor was ik wel plezant. Maar om echt tegen Oostende te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
26: Vandaag krijgen we zoals beloofd de beste dag van het weekend met vanaf de vroege ochtend veel zonneschijn afgewisseld met wat wolkenvelden. En dat blijft ook zo de hele zondag vandaag. Met hier aan de kust mogelijk zelfs veel zonneschijn. Het is in het binnenland dat er ook redelijk wat wolkenvelden passeren. Maar hier aan zee dus veel zon met af en toe wel wat wolken. De maxima die klimmen hierbij naar een graad of 17 à 18 maximaal. Dus dat valt al bij al wel goed mee. De wind is nog steeds goed voelbaar met een matige tot vrij krachtige bries vanaf het zuidwesten tot westen vandaag. Fijn weekend.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen. Het gaat nu effectief van start.
15: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
2: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
15: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
2: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
15: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
4: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk de Grauwe.
6: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
7: Ik ben Nancy Bourquani.
9: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
1: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
15: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
2: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
15: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
2: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
15: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Was er misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
2: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
15: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
2: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
15: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
2: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
15: Dat kan op onze website.
4: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
10: 1-1 en ons waar laat getoond. Niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen. En dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben ook getoond, een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerst zelf dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen, offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat het een verdiende overwinning was vandaag.
8: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
11: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
12: You scored 34 points.
11: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
8: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
15: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn en waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
8: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
0: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
8: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
13: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in een verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
8: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
15: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
8: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale, lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben we eigenlijk meteen ja gezegd.
0: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten. En de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
15: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
17: De vestrap is ook het wat niks, maar elke steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vleed jaar hebben we chance gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar De Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
2: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
20: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
2: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
20: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
2: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
20: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
2: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
20: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
8: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
8: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
3: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
8: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
16: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight. And okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
8: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
18: Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
8: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
19: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
8: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
21: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
8: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
23: Ik ben David Nassus.
27: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
5: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
13: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde dat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
2: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
13: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
2: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
13: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
2: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
13: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
2: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
13: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden, dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
2: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
13: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
2: Wat kost dit?
13: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
4: Nieuws en info aan de kust.
6: Thuis aan de kust.
4: Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
23: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Noordzee, dagklapper.
24: Vandaag staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Dan opent Gistel 7 bijzondere bunkers voor het grote publiek, verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Meer info op raverzijde.be. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Truly Naked. En dan mag u er vanavond voor The Beloved. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. De Plovie-feesten zijn een vaste waarde geworden in Bredene. Vandaag kan je op het August Plovieplein vanaf 2:00 deze namiddag terecht voor een namiddag vol muziek en ambiance. En uiteraard een drankje en een hapje. En dan nog dit in Zandvoorde en de Week Zwaanhoek in Oudenburg. Kan je vandaag naar een garageverkoop van 8 uur tot 5 uur deze namiddag. En dat allemaal in een organisatie van de Gezinsbond. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog fijne zondag.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
15: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
2: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
15: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
2: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
15: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienstmobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch als verschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het hele gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Gemeente weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
11: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
12: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven, omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
23: In de playoff finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
14: 1-1 en ons waren laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerste helft dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat een verdiende overwinning was vandaag.
23: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
25: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
26: You scored 34 points.
25: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
23: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
27: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn en waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
23: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
0: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
23: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
13: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
23: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
15: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
23: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Noordzee Regio Nieuws.
23: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
16: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
23: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
17: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense, and that was the key. I think we know so many years now that the defense wins championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight. And okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
23: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
18: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
23: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
19: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
23: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
20: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
23: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Chris van der Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
28: Ik ben Haris Bratanus.
29: Ik ben Christopher Meijer.
30: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
19: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
2: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
19: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
2: Besparingen, het kost geld.
19: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
2: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
19: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
23: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
3: Vandaag staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Dan opent Gistel 7 bijzondere bunkers voor het grote publiek. Verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Meer info op raverzijde.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Truly Naked. En dan mag u er vanavond voor The Beloved. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. De Plovie-feesten zijn een vaste waarde geworden in Bredene. Vandaag kan je op het August Plovieplein vanaf 2 uur deze namiddag terecht voor een namiddag vol muziek en ambiance. En uiteraard een drankje en een hapje. En dan nog dit in Zandvoorde en de wijk Zwaanhoek in Oudenburg. Kan je vandaag naar een garageverkoop van 8 uur tot 5 uur deze namiddag. En dat allemaal in een organisatie van de Gezinsbond. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zondag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen... Het gaat nu effectief van start.
4: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
4: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
4: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
6: Kortom, het zorgt ervoor dat stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
7: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
4: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een felbevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. assistentcoach Thomas Dreesen.
8: 1-1 en ons waar laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten en de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien het eerst zelf dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen, offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat het een verdiende overwinning was vandaag.
1: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
9: I think obviously our defense was way better. I mean, 32 point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
10: You scored 34 points.
9: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
1: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
11: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn en waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
12: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
13: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorg. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
4: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
14: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
11: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende

0: En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
1: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
0: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
1: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
0: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
1: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
0: Dat kan op onze website.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Tineke van Halemeesch.
4: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Frank Dierkens.
6: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
8: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
7: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
9: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight. And okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
7: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
10: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
7: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
11: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
7: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
12: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
7: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
14: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders.

0: Want het is echt een beleving voor het Hanse gezin.
1: Ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
3: Vanavond en vannacht blijft het droog en ook wisselend bewolkt. De wind die zwakt volledig af en die draait richting het zuiden. Die waait dus zwak morgenochtend bij minima die uitkomen op een graad of 11 à 12 morgenochtend. En de nieuwe werkweek, dan starten we opnieuw met een mix van wolkenvelden en opklaringen. Rond de middag passeert er dan een band met wat hardnekkigere wolkenvelden overal. Het zou wel droog moeten blijven. Het wordt iets warmer, zo'n maxima van een graad of 20 is misschien wel mogelijk ook hier aan zee. En er staat een nog steeds zwakke tot soms matige wind vanaf een west- tot zuidwestelijke richting. En ook de rest van de week ziet er wisselend bewolkt uit, maar zou dan opnieuw wisselvallig kunnen verlopen met temperaturen die dan meer nipt onder de 20 graden zouden terechtkomen. Fijn weekend!
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
5: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
6: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
5: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
6: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
5: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
6: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
5: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
6: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
7: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
9: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Servaas Buisgaard.
11: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
12: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
5: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
12: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
5: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
12: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
5: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
12: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
5: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
12: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
5: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
12: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
5: Wat kost dit?
12: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
4: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
7: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een felbevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
13: 1-1 en ons waar laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dranksignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben getoond, een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerst zelf dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen, offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat het een verdiende overwinning was vandaag.
7: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
14: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
15: You scored 34 points.
14: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
7: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
16: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn en waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
7: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
10: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
7: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
12: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
7: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
17: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
7: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de Tunne. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
18: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
19: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken, wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
20: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
7: Burgemeester Romina van Horen, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
17: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
7: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
17: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
7: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
17: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zo'n personen zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch als verschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
2: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
1: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense, and that was the key. I think we know so many years now that the defense wins championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight, and okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
1: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
4: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, Den Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
5: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
6: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
8: Ik ben Timmy van Assen.
9: Hello, I'm Dario Durda.
10: Ik ben Frank Jonbloed.
11: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
12: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd Vanessa Vens. Dat is goed georganiseerd.
6: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
1: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
6: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
6: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
1: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
6: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
12: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
8: Vandaag staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Dan opent Gistel 7 bijzondere bunkers voor het grote publiek. Verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Meer info op raverzijde.be. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Truly Naked. En dan mag u vanavond voor The Beloved. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. De Plovie-feesten zijn een vaste waarde geworden in Bredene. Vandaag kan je op het August Plovieplein vanaf 2:00 deze namiddag terecht voor een namiddag vol muziek en ambiance. En uiteraard een drankje en een hapje. En dan nog dit in Zandvoorde en de wijk Zwaanhoek in Oudenburg kan je vandaag naar een garageverkoop van 8:00 tot 5:00 deze namiddag. En dat allemaal in een organisatie van de Gezinsbond. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne zondag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
13: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
5: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
13: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
5: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
13: Besparingen, het kost geld.
5: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
13: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
5: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende, of de ruime regio van Oostende, dat wil zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
15: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
5: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Farre Festival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
16: zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaar voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
17: 1-1 en ons waren laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dranksignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerste helft dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de minder opties kiezen offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Chiques, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat een verdiende overwinning was vandaag.
1: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
18: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
19: You scored 34 points.
18: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. Yeah, I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
1: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
20: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
21: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
22: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
23: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
23: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
16: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
23: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
13: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
23: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
3: Ik ben Patrick de Vit.
4: Ik ben Filip Monsenweijer.
7: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
24: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
1: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
25: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense, and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight, and okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
1: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
26: Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
5: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
6: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
28: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
6: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
29: Vanavond en vannacht blijft het droog en ook wisselend bewolkt. De wind die zwakt volledig af en die draait richting het zuiden. Die waait dus zwak morgenochtend bij minima die uitkomen op een graad of 11 à 12 morgenochtend. En de nieuwe werkweek, dan starten we opnieuw met een mix van wolkenvelden en opklaringen. Rond de middag passeert er dan een band met wat hardnekkigere wolkenvelden overal. Het zou wel droog moeten blijven. Het wordt iets warmer, Zo'n maxima van een graad of 20 is misschien wel mogelijk ook hier aan zee. En er staat een nog steeds zwakke tot soms matige wind vanaf een west- tot zuidwestelijke richting. En ook de rest van de week ziet er wisselend bewolkt uit, maar zou dan opnieuw wisselvallig kunnen verlopen met temperaturen die dan meer nipt onder de 20 graden zouden terechtkomen. Fijn weekend!
12: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
23: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
8: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
23: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
8: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
23: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
8: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
23: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
8: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
23: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
8: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
23: Dat kan op onze website.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerken. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Stefan Tange.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
4: Ik ben Rudy de Meijer.
5: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
7: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
7: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
1: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
7: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
1: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
7: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een felbevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
8: 1-1 en ons waar laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerste helft dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen, offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat een verdiende overwinning was vandaag.
1: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
4: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
9: You scored 34 points.
4: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
1: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
10: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
11: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
12: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
13: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
15: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd. En nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
16: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
17: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Hans Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Katalien Dundoven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verplichting.
19: verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
12: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. En een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
19: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
12: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
19: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
12: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
19: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
12: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking. Want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
19: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
12: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM. En is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
19: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
12: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
19: Wat kost dit?
12: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
0: Regionieuws.
1: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
20: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
1: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
21: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight. And okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
1: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt Schepen voor Stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
22: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
23: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
2: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
5: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
7: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
19: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
13: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
19: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
13: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
19: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
13: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten samen met onze dienst mobiliteit

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
2: Vandaag staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Dan opent Gistel 7 bijzondere bunkers voor het grote publiek, verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Meer info op raverzijde.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Truly Naked. En dan mag u er vanavond voor The Beloved. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. De Plovie-feesten zijn een vaste waarde geworden in Bredene. Vandaag kan je op het August Plovieplein vanaf 2 uur deze namiddag terecht voor een namiddag vol muziek en ambiance. En uiteraard een drankje en een hapje. En dan nog dit. In Zandvoorde en de wijk Zwaanhoek in Oudenburg kan je vandaag naar een garageverkoop van 8 uur tot 5 uur deze namiddag. En dat allemaal in een organisatie van de Gezinsbond. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zondag.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd Vanessa Vens, dat is goed georganiseerd.
4: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
1: Meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
4: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
4: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
1: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
4: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Van nog een keer, pruttelutten, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het kurszaal in Oostende gaan spelen. En dat een volle avondshow gaat zien.
6: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog 3 andere schepenen.
7: Maar het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op één paard.
8: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
9: 1-1 en ons waren laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek

0: niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een lang signaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben ook getoond, een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerst zelf dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen, offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat het een verdiende overwinning was vandaag.
1: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
2: I think obviously our defense was way better. I mean, 32 point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
3: You scored 34 points.
2: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
1: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
4: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
5: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
6: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
7: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
8: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
10: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
9: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
10: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
9: Besparingen, het kost geld?
10: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
9: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
10: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Mijn naam is Joris Poret.
12: Ik ben André Durie.
13: Ik ben Kurt Kluis.
14: Hallo, ik ben Her Zeele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
8: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
15: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
1: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
16: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight. And okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
1: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
17: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
10: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
18: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
20: Het is toch wel een werk dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
21: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
12: Vanavond en vannacht blijft het droog en ook wisselend bewolkt. De wind die zwakt volledig af en die draait richting het zuiden. Die waait dus zwak morgenochtend bij minima die uitkomen op een graad of 11 à 12 morgenochtend. En de nieuwe werkweek, dan starten we opnieuw met een mix van wolkenvelden en opklaringen. Rond de middag passeert er dan een band met wat hardnekkigere wolkenvelden overal. Het zou wel droog moeten blijven. Het wordt iets warmer, zo'n maxima van een graad of 20 is misschien wel mogelijk ook hier aan zee. En er staat een nog steeds zwakke tot soms matige wind vanaf een west- tot zuidwestelijke richting. En ook de rest van de week ziet er wisselend bewolkt uit, maar zou dan opnieuw wisselvallig kunnen verlopen met temperaturen die dan meer nipt onder de 20 graden zouden terechtkomen. Fijn weekend!
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
7: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn, maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
9: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
7: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
9: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
7: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Dit is Radio Noordzee.
22: Regionieuws.
1: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
24: Ik ben Stefan Tange.
25: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
26: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
27: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
22: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
28: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
9: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
28: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
9: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
28: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het ziet zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
9: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
28: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
9: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
28: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
9: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
28: Dat kan op onze website.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
3: 1-1 en ons waar laat getoond. Niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen. En dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dranksignaal te geven dat we fysiek defensief verstonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien het eerst zelf dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen offensief en hun dan met hun kwaliteit met Cheeks terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat een verdiende overwinning was vandaag.
1: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
4: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
5: You scored 34 points.
4: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
1: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
28: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
6: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
11: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
7: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, van ja, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
14: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar een bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
15: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
16: Ik heb ook geen ijschakos verkocht he, van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat me stond met deze marchandise aan deze been.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Boeva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
17: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de €1.000 per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
17: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar €1.000 inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
1: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
17: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
1: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
17: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
8: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
1: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
12: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense, and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight, and okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
1: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
18: Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
19: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
20: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
24: Ik ben Patrick de Vit.
25: Ik ben Philippe Monseweijer.
29: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
30: Dit is Radio Noordzee.
31: Radio Noordzee.
30: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Katalin den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
11: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
9: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
11: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
9: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
11: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
9: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
11: Ja, dat klopt. Wij werken samen met ConnectGroep. ConnectGroep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
9: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
11: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. hier in Oostende. Dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend. En er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
0: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
11: Wij hebben een gedeelteam met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
0: Wat kost dit?
11: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
21: Regionaal nieuws en info.
30: Dit is Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerken. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de NVA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Radio Noordzee.
30: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Noordzee, dagklapper.
3: Vandaag staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Dan opent Gistel 7 bijzondere bunkers voor het grote publiek. Verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Meer info op raverzijde.be. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Truly Naked. En dan mag u er vanavond voor The Beloved. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. De Plovie-feesten zijn een vaste waarde geworden in Bredene. Vandaag kan je op het August Plovieplein vanaf 2:00 deze namiddag terecht voor een namiddag vol muziek en ambiance. En uiteraard een drankje en een hapje. En dan nog dit in Zandvoorde en de wijk Zwaanhoek in Oudenburg. Kan je vandaag naar een garageverkoop van 8:00 tot 5:00 deze namiddag. En dat allemaal in een organisatie van de Gezinsbond. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zondag.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
30: Dit is Radio Noordzee.
0: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
4: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
0: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
4: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
0: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
4: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
6: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
7: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
10: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de meesten moeten, dat de meesten zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat helemaal.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
14: 1-1 en ons waren laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dranksignaal te geven dat we fysiek defensief verstonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien het eerst zelf dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen, offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat een verdiende overwinning was vandaag.
1: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
15: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
16: You scored 34 points.
15: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
1: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
22: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
26: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
11: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
4: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
30: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van SAVENS. Dat is goed georganiseerd.
2: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
0: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
2: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van, zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
0: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
2: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein, dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus, dat je broer studeert niet graag en jij wel, dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
0: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
2: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig, de enige plek waar het niet kan, momenteel is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Mijn naam is Joris Polet.
12: Ik ben André Durie.
13: Ik ben Kurt Kluis.
17: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
21: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
18: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
1: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
19: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense, and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight, and okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
1: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
20: Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
23: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
2: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van, zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst preust zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
5: Ja, vanuit het Reizenaarcentrum De Heuzetoren hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
6: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
5: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
9: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
12: Vanavond en vannacht blijft het droog en ook wisselend bewolkt. De wind die zwakt volledig af en die draait richting het zuiden. Die waait dus zwak morgenochtend bij minima die uitkomen op een graad of 11 à 12 morgenochtend. En de nieuwe werkweek, dan starten we opnieuw met een mix van wolkenvelden en opklaringen. Rond de middag passeert er dan een band met wat hardnekkigere wolkenvelden overal. Het zou wel droog moeten blijven. Het wordt iets warmer, zo'n maxima van een graad of 20 is misschien wel mogelijk ook hier aan zee. En er staat een nog steeds zwakke tot soms matige wind vanaf een west- tot zuidwestelijke richting. En ook de rest van de week ziet er wisselend bewolkt uit, maar zou dan opnieuw wisselvallig kunnen verlopen met temperaturen die dan meer nipt onder de 20 graden zouden terechtkomen. Fijn weekend.
21: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
23: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
0: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
23: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
0: Besparingen, het kost geld.
23: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
0: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
23: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
0: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
21: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerken. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de 2-jaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de NVA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA.
1: En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Willy Sommers.
10: Ik ben Romina van Horen.
13: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
14: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
30: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
30: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
10: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
0: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
10: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
0: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
10: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
30: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
15: 1-1 en ons waren laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dranksignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerste helft dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de minder opties kiezen offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat het een verdiende overwinning was vandaag.
1: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
16: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
24: You scored 34 points.
16: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. Yeah, I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
1: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
22: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
26: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
11: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. burgemeester Romina van Horen.
10: En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
4: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
8: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Curaçao.

0: veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
0: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
0: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
1: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
0: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
1: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
0: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
1: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
0: Dat kan op onze website.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
2: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
1: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense, and that was the key. I think we know so many years now that the defense wins championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight, and okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
1: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
4: Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
5: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
6: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in de

0: december meer plekken voorzien.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
5: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
7: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
8: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
7: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
8: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
7: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
8: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
7: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
8: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
9: Vandaag staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Dan opent Gistel 7 bijzondere bunkers voor het grote publiek. Verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Meer info op raverzijde.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Truly Naked. En dan mag u er vanavond voor The Beloved. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er 9 euro. De Plovie-feesten zijn een vaste waarde geworden in Bredene. Vandaag kan je op het August Plovieplein vanaf 2:00 deze namiddag terecht voor een namiddag vol muziek en ambiance en uiteraard een drankje en een hapje. En dan nog dit, in Zandvoorde en de wijk Zwaanhoek in Oudenburg kan je vandaag naar een garageverkoop van 8:00 tot 5:00 deze namiddag. En dat allemaal in een organisatie van de Gezinsbond. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zondag.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
10: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
7: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
10: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
7: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
10: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
7: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
10: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
7: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
10: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
7: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
10: Wij hebben een gedeelteam met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis die eigenlijk elke dag is er één iemand die eigenlijk de verpleegpost bemant. Ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
7: Wat kost dit?
10: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We hebben nog heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen. Wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
12: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme. Want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
13: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
14: Het is een heel visuele ligging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
15: 1-1 en ons waar laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dranksignaal te geven dat we fysiek defensief verstonden. We hebben ook getoond, een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerst zelf dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen, offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat het een verdiende overwinning was vandaag.
1: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
16: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
7: You scored 34 points.
16: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
1: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
17: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
18: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
10: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in een verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
19: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Burgemeester Romina van Horen, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
19: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
7: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
19: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
7: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
19: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Eddy Grison.
22: Ik ben Dina Batti.
23: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
24: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
0: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
1: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense, and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight, and we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
1: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
4: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
21: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
22: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Dat is eigenlijk, ik denk, de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
26: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
27: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
28: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
29: Vanavond en vannacht blijft het droog en ook wisselend bewolkt. De wind die zwakt volledig af en die draait richting het zuiden. Die waait dus zwak morgenochtend bij minima die uitkomen op een graad of 11 à 12 morgenochtend. En de nieuwe werkweek, dan starten we opnieuw met een mix van wolkenvelden en opklaringen. Rond de middag passeert er dan een band met wat hardnekkigere wolkenvelden overal. Het zou wel droog moeten blijven. Het wordt iets warmer, zo'n maxima van een graad of 20 is misschien wel mogelijk ook hier aan zee. En er staat een nog steeds zwakke tot soms matige wind vanaf een west- tot zuidwestelijke richting. En ook de rest van de week ziet er wisselend bewolkt uit, maar zou dan opnieuw wisselvallig kunnen verlopen met temperaturen die dan meer nipt onder de 20 graden zouden terechtkomen. Fijn weekend!
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Vanessa Vens. Dat is goed georganiseerd.
22: Ja, Er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
7: Meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
22: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
7: Jullie willen niet dat de Oostense studenten zonder plek zitten.
22: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. En je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
7: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
22: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.

0: RTC Regio Nieuws.
1: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerken. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
3: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
4: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Gemeenteraad zit Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
7: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
6: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
7: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
6: Besparingen, het kost geld?
7: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
6: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
7: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een felbevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
8: 1-1 en ons waren laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dranksignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerste helft dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de minder opties kiezen offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat het een verdiende overwinning was vandaag.
1: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
9: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
10: You scored 34 points.
9: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. Yeah, I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
1: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
11: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
12: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
13: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
14: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
15: Je zit in de Nossebelk.
16: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
15: Zes dibbe, Joos, tot aan uw knies.
16: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
15: Een kopage van 5 zielen en de jongen.
16: Het Oostends dialect.
15: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
16: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
15: Een breiningsche dunne knijker.
0: Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen,
1: Het gaat nu effectief van start.
14: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
14: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
14: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
18: Nieuws en info aan de kust.
17: Dit is Radio Noordzee.
18: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
19: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
1: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
20: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense, and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight, and okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
1: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
21: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
7: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
22: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Maxime Dong.
24: Ik ben Brenda Linskens.
25: Ik ben Bart Versluis.
26: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
17: Radio Noordzee.
18: Noordzee.
17: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
14: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat
11: gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
11: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
11: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
1: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
11: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
1: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
11: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
1: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
11: Dat kan op onze website.
18: Nieuws en info aan de kust.
17: Radio Noordzee. Radio
18: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vandaag staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Dan opent Gestel 7 bijzondere bunkers voor het grote publiek, verspreid over Gestel Centrum en Zevenkoten. Meer info op raverzijde.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Truly Naked. En dan mag je er vanavond voor The Beloved. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er 9 euro. De Plovie-feesten zijn een vaste waarde geworden in Bredene. Vandaag kan je op het August Plovieplein vanaf 2 uur deze namiddag terecht voor een namiddag vol muziek en ambiance. En uiteraard een drankje en een hapje. En dan nog dit in Zandvoorde en de wijk Zwaanhoek in Oudenburg. Kan je vandaag naar een garageverkoop van 8 uur tot 5 uur deze namiddag. En dat allemaal in een organisatie van de Gezinsbond. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zondag.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
4: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
3: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
4: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
3: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
4: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
3: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
4: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
5: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Bredene, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat. Staan.
7: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
8: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
9: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
11: 1-1 en ons waren laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensief verstonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerste helft dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat een verdiende overwinning was vandaag.
10: topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
12: I think obviously our defense was way better. I mean, 32 point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
13: You scored 34 points.
12: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
10: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst drie matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
14: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
10: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
15: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
10: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
16: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
10: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
17: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
10: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Katalien Dundoven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
16: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt en een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
3: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
16: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
3: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
16: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
3: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
16: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
3: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
16: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
3: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
16: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
3: Wat kost dit?
16: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Maxime Dong.
20: Ik ben Brenda Linskens.
21: Ik ben Bart Versleus.
22: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
18: Noordzee-regionieuws.
10: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
23: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
10: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
24: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense and that was the key. I think we know so many years now that the defense wins championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight. And okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
10: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
25: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
10: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
26: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
10: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
27: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
10: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
28: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
29: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende. En het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van, wat is ons uniek DNA?
30: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake news geweest.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
31: Vanavond en vannacht blijft het droog en ook wisselend bewolkt. De wind die zwakt volledig af en die draait richting het zuiden. Die waait dus zwak morgenochtend bij minima die uitkomen op een graad of 11 à 12 morgenochtend. En de nieuwe werkweek, dan starten we opnieuw met een mix van wolkenvelden en opklaringen. Rond de middag passeert er dan een band met wat hardnekkigere wolkenvelden overal. Het zou wel droog moeten blijven. Het wordt iets warmer, Zo'n maxima van een graad of 20 is misschien wel mogelijk ook hier aan zee. En er staat nog steeds zwakke tot soms matige wind vanaf een west- tot zuidwestelijke richting. En ook de rest van de week ziet er wisselend bewolkt uit, maar zou dan opnieuw wisselvallig kunnen verlopen met temperaturen die dan meer nipt onder de 20 graden zouden terechtkomen. Fijn weekend!
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
17: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
17: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
3: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
17: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn.

0: jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerken. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
3: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
5: Ik ben Dimitri Vierstraeten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd Vanessa Vens, dat is goed georganiseerd.
7: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
0: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
7: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van, zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
0: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
7: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
0: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
7: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een felbevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
8: 1-1 en ons waar laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien het eerst zelf dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen, offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat het een verdiende overwinning was vandaag.
0: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
9: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
10: You scored 34 points.
9: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
0: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
11: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn en waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
0: Het Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er

0: vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
1: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
2: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
0: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
3: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
0: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We wilden niet meer dat we vooraan zaten, dat we eigenlijk aan de mensen gingen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
6: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
7: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
8: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen, in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
10: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
9: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
10: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
9: Besparingen, het kost geld?
10: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
9: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
10: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
9: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
2: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
1: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense, and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight, and we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
1: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
4: Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
5: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
6: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijne.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
8: Ik ben Michael Vanille.
9: Hallo, ik ben Louise Carton.
10: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
9: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn, maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
11: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
9: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
11: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
9: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Regionaal nieuws en info. Dit is Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerken. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de NVA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info.
8: Nieuws en info aan de kust.
0: Radio Noordzee.
8: Noordzee, dagklapper.
12: Vandaag staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Dan opent Gistel 7 bijzondere bunkers voor het grote publiek. Verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Meer info op raverzijde.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Truly Naked. En dan mag u er vanavond voor De Beloved. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. De Plovie-feesten zijn een vaste waarde geworden in Bredene. Vandaag kan je op het August Plovieplein vanaf 2 uur deze namiddag terecht voor een namiddag vol muziek en ambiance. En uiteraard een drankje en een hapje. En dan nog dit. In Zandvoorde en de wijk Zwaanhoek in Oudenburg kan je vandaag naar een garageverkoop van 8 uur tot 5 uur deze namiddag. En dat allemaal in een organisatie van de Gezinsbond. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zondag.
0: Radio Noordzee.
8: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
9: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
11: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
9: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
11: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
9: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
11: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
9: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
11: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
9: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
11: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
9: Dat kan op onze website.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid. Dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
14: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
4: We hebben een Oostense kunstenares die doodelt. Dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
15: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
7: Dan moet er ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
16: 1-1 en ons waar laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen. En dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerst zelf dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen, offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat het een verdiende overwinning was vandaag.
1: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
17: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
18: You scored 34 points.
17: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
1: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
19: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn en waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
20: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
21: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
9: En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Radio Noordzee.
11: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
22: Pensioensparen is een heel
11: populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
2: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
11: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
2: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
11: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
2: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
11: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Björn Anseeuw.
23: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
24: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
25: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
26: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
1: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
27: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight. And okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
1: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt Schepen voor Stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
4: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huizen Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
5: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
19: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
10: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
12: Moesten ze vragen aan ik van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
10: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame, een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
13: Ah, het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
14: Vanavond en vannacht blijft het droog en ook wisselend bewolkt. De wind die zwakt volledig af en die draait richting het zuiden. Die waait dus zwak morgenochtend bij minima die uitkomen op een graad of 11 à 12 morgenochtend. En de nieuwe werkweek, dan starten we opnieuw met een mix van wolkenvelden en opklaringen. Rond de middag passeert er dan een band met wat hardnekkigere wolkenvelden overal. Het zou wel droog moeten blijven. Het wordt iets warmer, zo'n maxima van een graad of 20 is misschien wel mogelijk, ook hier aan zee. En er staat een nog steeds zwakke tot soms matige wind vanaf een west- tot zuidwestelijke richting. En ook de rest van de week ziet er wisselend bewolkt uit, maar zou dan opnieuw wisselvallig kunnen verlopen met temperaturen die dan meer nipt onder de 20 graden zouden terechtkomen. Fijn weekend!
15: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
21: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde dat we gewoon zijn, men is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt en een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
11: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
21: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
11: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
21: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
11: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
21: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
11: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
21: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden, dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
11: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
21: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
11: Wat kost dit?
21: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
6: Nieuws en info aan de kust.
15: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
9: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
17: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Dit is Radio Noordzee.
11: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
19: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
11: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
19: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
11: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
19: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
15: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een felbevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
18: 1-1 en ons waar laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten en de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dranksignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerste helft dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat een verdiende overwinning was vandaag.
1: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
20: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
22: You scored 34 points.
20: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
1: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
19: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
2: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
21: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
3: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
23: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd. En op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
24: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast onze woonzorgcentrum Jacques Maas.
25: Om het in het Oostends te zeggen, bluf de kot.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
15: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Vanessa Vents. Dat is goed georganiseerd.
26: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
11: Meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
26: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
11: Jullie willen niet dat Oostense studenten zonder plek zitten.
26: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
11: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
26: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
5: Nieuws en info aan de kust.
15: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
7: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
1: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
8: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense, and that was the key. I think we know so many years now that the defense wins championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight, and okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
1: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
10: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
12: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
26: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
14: Ik ben Kirby Hallemees.
27: Ik ben Gael Bouzin.
28: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavenier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
11: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
12: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
11: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
12: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de Stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
11: Besparingen, het kost geld?
12: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
11: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
12: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
15: Dit is Radio Noordzee.
6: Noordzee regionieuws.
1: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de 2-jaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Noordzee, dagklapper.
0: Vandaag staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Dan opent Gistel 7 bijzondere bunkers voor het grote publiek. Verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Meer info op raverzijde.be. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Truly Naked. En dan mag u er vanavond voor The Beloved. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. De Plovie-feesten zijn een vaste waarde geworden in Bredene. Vandaag kan je op het August Plovieplein vanaf 2:00 deze namiddag terecht voor een namiddag vol muziek en ambiance. En uiteraard een drankje en een hapje. En dan nog dit. In Zandvoorde en de wijk Zwaanhoek in Oudenburg kan je vandaag naar een garageverkoop van 8:00 tot 5:00 deze namiddag. En dat allemaal in een organisatie van de Gezinsbond. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zondag.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen... Het gaat nu effectief van start.
3: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
11: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
3: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
11: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
3: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: En er zijn eigenlijk twee prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat podiumruimte komt en dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
14: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
2: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant, in de week en de weekends, veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
16: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een felbevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
17: 1-1 en ons waar laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten en de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerst zelf dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen, offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat het een verdiende overwinning was vandaag.
1: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
18: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
19: You scored 34 points.
18: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
1: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
20: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn en waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
2: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
21: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorg. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
3: En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
15: Radio Noordzee.
6: Noordzee.
15: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
26: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
11: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
26: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
11: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
26: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak

0: Betaling huis aan huis, maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
1: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
0: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
1: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
0: Dat kan op onze website.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk de Grauwe.
4: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
5: Ik ben Nancy Bourquani.
6: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: In het basketbal won BCO de play-off match tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
8: Well, it's obviously good to get that W. Get a win in the series calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
7: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
9: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense, and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight, and okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
7: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
10: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
7: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
11: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
7: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
12: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
7: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
14: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan vliegen.
15: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
16: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
17: Vanavond en vannacht blijft het droog en ook wisselend bewolkt. De wind die zwakt volledig af en die draait richting het zuiden. Die waait dus zwak morgenochtend bij minima die uitkomen op een graad of 11 à 12 morgenochtend. En de nieuwe werkweek, dan starten we opnieuw met een mix van wolkenvelden en opklaringen. Rond de middag passeert

0: trekt er dan een band met wat hardnekkigere wolkenvelden overal. Het zou wel droog moeten blijven. Het wordt iets warmer. Zo'n maxima van een graad of 20 is misschien wel mogelijk ook hier aan zee. En er staat een nog steeds zwakke tot soms matige wind vanaf een west- tot zuidwestelijke richting. En ook de rest van de week ziet er wisselend bewolkt uit, maar zou dan opnieuw wisselvallig kunnen verlopen met temperaturen die dan meer nipt onder de 20 graden zouden terechtkomen. Fijn weekend!
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
4: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
3: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
4: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
3: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
4: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
3: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
4: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
3: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
5: Nieuws en info aan de kust.
2: Thuis aan de kust.
5: Radio Noordzee.
2: Regionieuws.
3: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
7: Ik ben Michael van Nie.
8: Hallo, ik ben Louise Carton.
9: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verplichting.
7: verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
10: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Een beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
7: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
10: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
7: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
10: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
7: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
10: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
7: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
10: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden, dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
7: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
10: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
7: Wat kost dit?
10: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio Noordzee. Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een felbevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
11: 1-1 en ons waren laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerste helft dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat het een verdiende overwinning was vandaag.
3: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
12: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
13: You scored 34 points.
12: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
3: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst drie matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
14: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn en waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
3: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod. zegt de burgemeester.
15: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
3: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
10: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
3: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
14: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
3: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Maar onbekend is onbemind. Als ze niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
17: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
18: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
19: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
7: Burgemeester Romina van Horen, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
14: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
7: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
14: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
7: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
14: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
2: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
1: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense, and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight, and okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
1: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
4: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, Den Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
5: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
6: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Natasja Waldman.
8: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
9: Ik ben Joke Doodlewoman.
10: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor jeugd Vanessa Vens, dat is goed georganiseerd.
6: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
12: Meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
6: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
12: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
6: Ja, dat is juist wat iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
12: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
6: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerken. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vandaag staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Dan opent Gistel 7 bijzondere bunkers voor het grote publiek, verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Meer info op raverzijde.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Truly Naked. En dan mag u er vanavond voor The Beloved. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. De Plovie-feesten zijn een vaste waarde geworden in Bredene. Vandaag kan je op het August Plovieplein vanaf 2 uur deze namiddag terecht voor een namiddag vol muziek en ambiance. En uiteraard een drankje en een hapje. En dan nog dit in Zandvoorde en de wijk Zwaanhoek in Oudenburg. Kan je vandaag naar een garageverkoop van 8 uur tot 5 uur deze namiddag. En dat allemaal in een organisatie van de Gezinsbond. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zondag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
3: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
2: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
3: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
2: Besparingen, het kost geld.
3: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
2: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
3: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
4: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
6: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en de Haan, vinden ons eigenlijk heel vlot.
7: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
8: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
9: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een felbevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
11: 1-1 en ons waar laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten en de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een lang signaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben ook getoond, een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerst zelf dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen, offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat het een verdiende overwinning was vandaag.
10: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
12: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
13: You scored 34 points.
12: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
10: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
14: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
10: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
15: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
10: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
16: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
10: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
17: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
10: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
17: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
2: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
17: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
2: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
17: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
20: Ik ben Timmy van Assen.
21: Hallo, I'm Dario Durda.
22: Ik ben Frank Jonbloed.
23: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
24: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
10: kapitein Pierre-Antoine Gillet.
1: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight and okay, we know that in a series like this, offensively we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to, yeah, to win the game with the defense.
10: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
3: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
10: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
4: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
10: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
20: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
10: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
22: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
25: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
26: Vanavond en vannacht blijft het droog en ook wisselend bewolkt. De wind die zwakt volledig af en die draait richting het zuiden. Die waait dus zwak morgenochtend bij minima die uitkomen op een graad of 11 à 12 morgenochtend. En de nieuwe werkweek, dan starten we opnieuw met een mix van wolkenvelden en opklaringen. Rond de middag passeert er dan een band met wat hardnekkigere wolkenvelden overal. Het zou wel droog moeten blijven. Het wordt iets warmer, zo'n maxima van een graad of 20 is misschien wel mogelijk, ook hier aan zee. En er staat een nog steeds zwakke tot soms matige wind vanaf een west- tot zuidwestelijke richting. En ook de rest van de week ziet er wisselend bewolkt uit, maar zou dan opnieuw wisselvallig kunnen verlopen met temperaturen die dan meer nipt onder de 20 graden zouden terechtkomen. Fijn weekend!
18: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
18: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
14: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
10: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
14: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
2: daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
14: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het ziet zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
2: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
14: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
2: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
14: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
2: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
14: Dat kan op onze website.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
10: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Maxime Dong.
6: Ik ben Brenda Linskens.
7: Ik ben Bart Versleus.
8: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
2: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
9: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
2: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
9: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
2: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
9: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
2: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
9: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
10: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Noordzee Regionieuws.
10: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
5: 1-1 en ons waar laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dranksignaal te geven dat we fysiek defensief verstonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien het eerst zelf dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen offensief en hun dan met hun kwaliteit met Cheeks terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat een verdiende overwinning was vandaag.
10: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
7: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
11: You scored 34 points.
7: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
10: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
14: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn en waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
10: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
15: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
10: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
12: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
10: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
13: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
10: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
17: In de tijd hadden we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
27: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Cursaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
28: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we een 38.000. Dus het was echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
18: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
12: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde dat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
2: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
12: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
2: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
12: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
2: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
12: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connectgroep. Connectgroep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
2: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
12: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
2: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
12: Wij hebben een gedeelteam met mensen van Connectgroep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
2: Wat kost dit?
12: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
18: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
10: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
1: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
10: kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight and okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to, yeah, to win the game with the defense.
10: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
4: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
10: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
19: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
10: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
20: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
10: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
23: Ik ben Kirby Hallemees.
24: Ik ben Gaël Bouzin.
25: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Dit is Radio Noordzee.
2: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
13: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
2: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
13: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
2: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
13: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan

0: naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: Vandaag staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Dan opent Gestel 7 bijzondere bunkers voor het grote publiek. Verspreid over Gestel Centrum en Zevenkoten. Meer info op raverzijde.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Truly Naked. En dan mag u er vanavond voor The Beloved. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. De Plovie-feesten zijn een vaste waarde geworden in Bredene. Vandaag kan je op het August Plovieplein vanaf 2 uur deze namiddag terecht voor een namiddag vol muziek en ambiance. En uiteraard een drankje en een hapje. En dan nog dit in Zandvoorde en de wijk Zwaanhoek in Oudenburg. Kan je vandaag naar een garageverkoop van 8 uur tot 5 uur deze namiddag. En dat allemaal in een organisatie van de Gezinsbond. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zondag.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd Vanessa Vents, dat is goed georganiseerd.
4: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
0: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
4: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
0: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
4: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
0: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
4: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
6: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
7: Wat is de bedoeling? Om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
8: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
9: 1-1 en ons waren laat getoond. Niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen. En dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankzij signaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. Hebben we getoond, een hele wedstrijd lang.

0: Maar goed, we hebben gezien het eerst zelf dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart, waarin dat wij de mindere opties kiezen, offensief, en hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat een verdiende overwinning was vandaag.
1: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
2: I think obviously our defense was way better. I mean, 32 point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
3: You scored 34 points.
2: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
1: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst drie matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
4: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
5: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
6: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
7: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
8: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
10: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
9: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
10: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
9: Besparingen, het kost geld?
10: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
9: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
10: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi. Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
12: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
13: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
1: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
14: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense, and that was the key. I think we know so many years now that the defense wins championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight. And okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
1: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt Schepen voor Stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
15: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
10: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
16: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZW-legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometers gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
18: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
19: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
20: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
21: Vanavond en vannacht blijft het droog en ook wisselend bewolkt. De wind die zwakt volledig af en die draait richting het zuiden. Die waait dus zwak morgenochtend bij minima die uitkomen op een graad of 11 à 12 morgenochtend. En de nieuwe werkweek, dan starten we opnieuw met een mix van wolkenvelden en opklaringen. Rond de middag passeert er dan een band met wat hardnekkigere wolkenvelden overal. Het zou wel droog moeten blijven. Het wordt iets warmer, Zo'n maxima van een graad of 20 is misschien wel mogelijk ook hier aan zee. En er staat een nog steeds zwakke tot soms matige wind vanaf een west- tot zuidwestelijke richting. En ook de rest van de week ziet er wisselend bewolkt uit, maar zou dan opnieuw wisselvallig kunnen verlopen met temperaturen die dan meer nipt onder de 20 graden zouden terechtkomen. Fijn weekend!
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
7: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
9: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
7: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
9: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
7: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Regionieuws.
1: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Dirk de Grauwe.
23: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
24: Ik ben Nancy Bourquani.
25: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
26: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
9: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
26: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
9: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
26: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
1: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
26: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
1: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
26: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
1: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
26: Dat kan op onze website.
2: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
4: 1-1 en ons waar laat getoond. Niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen. En dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dranksignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerst zelf dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen, offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat een verdiende overwinning was vandaag.
1: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
5: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
6: You scored 34 points.
5: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. Yeah, I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
1: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
26: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
11: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
12: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorg. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
26: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
27: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
28: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten naar huis zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
29: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over.
25: over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
8: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstad. Dus daarvoor was ik wel plezant. Maar om echt tegen Oostende te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
9: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
10: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
9: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de €1.000 per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
10: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar €1.000 inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
9: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
10: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
9: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
10: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
14: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
1: kapitein Pierre-Antoine Gillet.
7: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight and okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to, yeah, to win the game with the defense.
1: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt Schepen voor Stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
15: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
16: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
17: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Charlotte Verkeijn.
19: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
20: Ik ben Danik Menne.
21: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
22: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
12: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
9: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
12: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
9: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
12: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
9: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
12: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
9: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
12: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
9: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
12: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
9: Wat kost dit?
12: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerken. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vandaag staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Dan opent Gestel 7 bijzondere bunkers voor het grote publiek, verspreid over Gestel Centrum en Zevenkoten. Meer info op raverzijde.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Truly Naked. En dan mag u er vanavond voor De Beloved. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er 9 euro. De Plovie-feesten zijn een vaste waarde geworden in Bredene. Vandaag kan je op het August Plovieplein vanaf 2 uur deze namiddag terecht voor een namiddag vol muziek en ambiance. En uiteraard een drankje en een hapje. En dan nog dit in Zandvoorde en de wijk Zwaanhoek in Oudenburg. Kan je vandaag naar een garageverkoop van 8 uur tot 5 uur deze namiddag. En dat allemaal in een organisatie van de Gezinsbond. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zondag.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
4: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
4: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
3: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
4: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zo'n personen zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch als verschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
6: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
7: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist, door het slechte weer, om de omstandigheden in acht te nemen en de 3 activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
8: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd. Waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: In de playoff finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
10: 1-1 en ons waren laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensief verstonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerste helft dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat een verdiende overwinning was vandaag.
9: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
11: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
12: You scored 34 points.
11: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
9: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
13: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
9: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
14: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
9: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
15: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk, maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
9: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
4: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
9: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Vanessa Vents. Dat is goed georganiseerd.
16: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: Meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
16: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
3: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
16: Ja, dat is juist want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
3: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
16: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Dirk Matthijven.
18: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
19: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
20: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
9: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
21: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense, and that was the key. I think we know so many years now that the defense wins championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight, and okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
9: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
22: Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
9: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
23: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
9: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
16: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
9: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden. En we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen. Met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
24: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen moest iets spelen. Ja, zo is dat gekomen. Ay, doe jij dat goed?
25: Ja, we hebben wat extra groepen, omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat is tot gegroeid. En ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
26: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuw bouw.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
27: Vanavond en vannacht blijft het droog en ook wisselend bewolkt. De wind die zwakt volledig af en die draait richting het zuiden. Die waait dus zwak morgenochtend bij minima die uitkomen op een graad of 11 à 12 morgenochtend. En de nieuwe werkweek, dan starten we opnieuw met een mix van wolkenvelden en opklaringen. Rond de middag passeert er dan een band met wat hardnekkigere wolkenvelden overal. Het zou wel droog moeten blijven. Het wordt iets warmer, zo'n maxima van een graad of 20 is misschien wel mogelijk ook hier aan zee. En er staat een nog steeds zwakke tot soms matige wind vanaf een west- tot zuidwestelijke richting. En ook de rest van de week ziet er wisselend bewolkt uit, maar zou dan opnieuw wisselvallig kunnen verlopen met temperaturen die dan meer nipt onder de 20 graden zouden terechtkomen. Fijn weekend.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen.
3: Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
23: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers kinderen uit scholen meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
3: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
23: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Besparingen, het kost geld?
23: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
23: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
9: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
9: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerken. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de 2-jaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
5: Ik ben Lut van de Kastelen.
6: Ik ben Patrick Jansen.
7: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
4: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
4: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
3: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
4: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
10: 1-1 en ons waren laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensief verstonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerste helft dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat het een verdiende overwinning was vandaag.
9: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
11: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
12: You scored 34 points.
11: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
9: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
13: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
9: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
14: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
9: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
15: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk, maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
9: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
17: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
9: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ik vind het kerkhof van de Niepoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Is daar een masterplan nodig? Een masterplan om die graven te herstellen?
28: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
29: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
30: Oostende is een unieke. En wij Oostenders zijn niet chauvinistisch genoemd, maar het is een unieke plaats om dit te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni...

0: 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box-office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be. Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
3: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
2: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
3: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
2: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
3: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
2: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
3: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
2: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
3: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
2: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
3: Dat kan op onze website.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
4: In het basketbal won BCO de play-off match tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
5: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
4: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
6: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense, and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight, and okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
4: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
7: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
4: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
8: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel

0: veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
2: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Willy Sommers.
5: Ik ben Romina van Horen.
6: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
7: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
9: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
10: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
9: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
10: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
9: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
10: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
9: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
10: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Noordzuid Dagklapper.
11: Vandaag staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Dan opent Gestel 7 bijzondere bunkers voor het grote publiek, verspreid over Gestel Centrum en Zevenkoten. Meer info op raverzijde.be. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Truly Naked. En dan mag u er vanavond voor The Beloved. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. De Plovie-feesten zijn een vaste waarde geworden in Bredene. Vandaag kan je op het August Plovieplein vanaf 2:00 deze namiddag terecht voor een namiddag vol muziek en ambiance. En uiteraard een drankje en een hapje. En dan nog dit in Zandvoorde en de wijk Zwaanhoek in Oudenburg. Kan je vandaag naar een garageverkoop van 8:00 tot 5:00 deze namiddag. En dat allemaal in een organisatie van de Gezinsbond. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zondag.
8: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
12: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
9: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
12: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
9: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
12: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
9: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
12: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
9: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
12: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
9: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
12: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
9: Wat kost dit?
12: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende, of de ruime regio van Oostende, laten we zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
14: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
15: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Fare Festival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
16: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaars voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
17: 1-1 en ons waar laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben ook getoond, een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien het eerst zelf dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart, waarin dat wij de mindere opties kiezen, offensief, en hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat het een verdiende overwinning was vandaag.
1: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
18: I think obviously our defense was way better. I mean, 32 point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
19: You scored 34 points.
18: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
1: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
20: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
21: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
12: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in een verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
22: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Burgemeester Romina van Horen, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
22: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
9: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
22: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2 maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
9: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
22: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Glenda Groe.
2: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Antri de Maree.
23: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
24: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
1: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
25: Very happy we get the win, so that's all what matters. I think we played really good defense and that was the key. I think we know so many years now that the defense wins championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight. And okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
1: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt Schepen voor Stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
26: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
27: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
28: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende of de ruime regio van Oostende, laten we zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
14: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
15: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Fare Festival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
16: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaar voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
29: Vanavond en vannacht blijft het droog en ook wisselend bewolkt. De wind die zwakt volledig af en die draait richting het zuiden. Die waait dus zwak morgenochtend bij minima die uitkomen op een graad of 11 à 12 morgenochtend. En de nieuwe werkweek, dan starten we opnieuw met een mix van wolkenvelden en opklaringen. Rond de middag passeert er dan een band met wat hardnekkigere wolkenvelden overal. Het zou wel droog moeten blijven. Het wordt iets warmer, Zo'n maxima van een graad of 20 is misschien wel mogelijk ook hier aan zee. En er staat een nog steeds zwakke tot soms matige wind vanaf een west- tot zuidwestelijke richting. En ook de rest van de week ziet er wisselend bewolkt uit, maar zou dan opnieuw wisselvallig kunnen verlopen met temperaturen die dan meer nipt onder de 20 graden zouden terechtkomen. Fijn weekend!
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Vanessa Vens. Dat is goed georganiseerd.
28: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk, dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
9: Meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
28: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
9: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
28: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
9: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
28: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
3: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
1: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA Schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Simon Buijsen.
4: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
5: Ik ben Jean-Marie Barra.
6: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
27: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
9: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
27: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
9: Besparingen, het kost geld?
27: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
5: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
27: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
7: 1-1 en ons waar laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten en de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dranksignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerste helft dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen offensief en hun dan met hun kwaliteit met Cheeks terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat het een verdiende overwinning was vandaag.
1: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
10: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
11: You scored 34 points.
10: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. Yeah, I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
1: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
12: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn en waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
17: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
18: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorg. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
19: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Uitleghem.
2: Ja, hier komt een gloednieuw Lago Zwemparadijs. En ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breden kan komen.
13: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
14: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
21: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
19: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn, maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
9: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
19: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
9: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
19: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
20: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
22: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
21: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
23: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense, and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight, and okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
21: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken.
1: Er komt een nieuwe open ruimte, zegt Schepen voor Stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
0: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
27: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
4: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
20: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
22: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
1: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
23: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight. And okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
1: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw De Nanklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt Schepen voor Stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
0: Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, De Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
27: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
4: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
15: Ik ben Patrick de Vit.
16: Ik ben Philippe Monseweijer.
24: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Radio Noordzee.
9: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
5: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
9: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
5: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
9: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
5: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
9: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
5: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
21: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
7: Radio Noordzee.
10: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Noordzee Regionieuws.
21: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Radio Noordzee.
9: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
5: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
9: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
5: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
9: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
5: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
9: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
5: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
3: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
11: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
12: 1-1 en ons waar laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten en de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerste helft dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen, offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat het een verdiende overwinning was vandaag.
1: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
17: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
18: You scored 34 points.
17: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. Yeah, I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
1: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
25: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn en waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
26: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
28: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
0: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
0: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
9: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
0: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
9: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
0: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
14: Ik ben Lut van de Kastelen.
19: Ik ben Patrick Jansen.
22: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
23: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
1: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
27: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense, and that was the key. I think we know so many years now that the defense wins championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight, and okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
1: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
29: Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
30: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
2: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
29: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
3: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud-politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
5: Een Frans culinaire stijl, Noordzee-invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
7: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Vismine is een Oostends dialectwoord. Wat het precies betekent, vernemen we van Roland de Snerk.
10: Een begrip te Oostende is de visminne. Vroeger was de vismijn het kloppend hart van de visserij, zeker toen die nog op de visserskaai gelegen was en omwille van zijn ronde vorm de cirk genoemd werd. Uitdrukkingen met visminne waren er ook. Als een viswuf uw mond open doet, zie heel de visminne. Of, je kan heel de visminne vullen met oring. Het Nederlands visafslag is wel duidelijker als term, in die zin dat de verkoop bij afslag gebeurt.

0: klinkt het in de vismijnen en de kopingen deze steden.
1: Tot zover het Oostends dialect. We hadden het vandaag over de vismijnen.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
5: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde dat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. En een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
4: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
5: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
4: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
5: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
4: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
5: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
4: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
5: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden, dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
4: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
5: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
4: Wat kost dit?
5: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
8: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Servaas Buisgaard.
10: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
11: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn, maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch

0: heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
0: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
0: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
4: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
5: 1-1 en ons waren laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerste helft dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Chiques, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat een verdiende overwinning was vandaag.
4: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
6: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
7: You scored 34 points.
6: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
4: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
8: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
4: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
9: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
4: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
10: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk, maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
4: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
0: En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
4: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
12: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
13: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
14: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno.
15: Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, twee of drie van Brel gezongen. Hè?
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee. Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
8: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
8: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
8: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
1: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
8: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
1: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
8: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
1: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
8: Dat kan op onze website.
3: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
16: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
4: kapitein Pierre-Antoine Gillet.
6: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight and we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
4: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
14: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
4: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
17: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
4: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
18: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
4: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
20: Ik ben Kirby Hallemees.
21: Ik ben Gaël Bouzin.
22: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
0: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
0: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
0: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Ikewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Katalin den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
10: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt en een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
20: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
10: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
20: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
10: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
20: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
10: Ja, dat klopt. Wij werken samen met ConnectGroep. ConnectGroep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
20: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
10: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden, dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
20: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
10: Wij hebben een gedeeld team met mensen van ConnectGroep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
20: Wat kost dit?
10: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
12: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
23: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
24: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de mensen moeten, dat de mensen zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat ook helemaal.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een felbevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
5: 1-1 en ons waren laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerste helft dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat het een verdiende overwinning was vandaag.
4: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
6: I think obviously our defense was way better. I mean, 32 point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
1: You scored 34 points.
6: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
4: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
7: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
4: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
9: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
4: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
10: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk, maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
4: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
0: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
4: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
20: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
17: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
20: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
17: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
20: Besparingen, het kost geld?
17: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
20: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
17: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
4: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
13: Ik ben David Nassus.
15: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
25: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
8: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
4: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
6: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense, and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight, and okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
4: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
14: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
4: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
17: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
4: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
16: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
4: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
14: Eén, de Spuikom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit, maar dan zijn we aan het kijken om twee vrije zones in te richten en die twee zones zijn enerzijds de Keiaard, maar anderzijds het Bosje.
19: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
22: Dirk Beirens, gids bij Lange Nelle. Je hebt het vandaag over een beetje vreemd onderwerp. Bescheten dakvensters.
26: Ja, ik wist ook niet goed wat ik mij daar moest bij voorstellen. Ik ken ook, zoals ongetwijfeld veel andere Oostendenaars, bescheten commisjes. Maar tijdens het lezen van allerlei literatuur kwam ik terecht bij Robert Southey. Dat is een tamelijk prominente dichter in Engeland geweest. En hij stak in 1815 het kanaal over om een Europa-reis aan te vatten. Hij bleef eventjes in Oostende, kan ik me voorstellen, zeker als het een stormachtige overtocht was. En hij beschreef Oostende als een prachtig stadje, heel mooi opgebouwd, rechte straten. In de stad is mooi in vergelijking met veel Engelse steden, zei hij. Hij was op weg naar Waterloo om aan fronttoerisme te doen. Maar hij vermeldde ook, 's morgens hing er een Edinburgse of Lissabonse geur die bewees dat er ongepast gebruik werd gemaakt van de vensters. En inderdaad, het moet zo geweest zijn dat men niet naar beneden ging naar het groot toilet, maar eigenlijk uit het dakraam hing en zijn gevoeg liet lopen langs de gevel. Want hij vervolgt, de kleur van de goten levert enig bewijs daartoe. Maar de meiden zijn zo bedrijvig met hun bezems dat er maar weinig van overblijft 's morgens. En de mannen die met pijpen in de mond rondwandelden, zijn talrijk genoeg om een gezonde tabakslucht door de straten te verspreiden. Dus ik denk dat ze later dan ook de wc-steentjes uitgevonden hebben om de gevels daarmee te bezetten, want het was natuurlijk veel gemakkelijker dan elk jaar die nogal bruine drek te gaan overschilderen. Bij wc-steentjes hoef je dat gewoon maar af te wassen.
3: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
22: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
1: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
22: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
1: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
22: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
1: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
22: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
1: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
22: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
3: Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Regionieuws.
22: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
5: Ik ben Timmy van Assen.
12: Hallo, I'm Dario Durda.
21: Ik ben Frank Jonbloed.
23: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen,
0: Het gaat nu effectief van start.
14: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
0: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
14: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
0: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
14: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
5: 1-1 en ons waren laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerste helft dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat een verdiende overwinning was vandaag.
4: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
6: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
7: You scored 34 points.
6: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. Yeah, I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
4: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
9: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn en waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
4: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
10: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
4: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
21: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk, maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
4: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
14: En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
4: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
11: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
13: Ik heb nog altijd een geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
15: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
20: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat stapt met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
24: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
22: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
24: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
22: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
24: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
25: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
4: kapitein Pierre-Antoine Gillet.
1: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight and we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
4: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
14: Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
4: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
2: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
4: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
16: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
4: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Willy Sommers.
18: Ik ben Romina van Horen.
19: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
26: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
24: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
22: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
24: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
22: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
24: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
3: Regionieuws.
4: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerken. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in Sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Katalin den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
21: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
22: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
21: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
22: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
21: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
22: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
21: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
22: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
21: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
22: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
21: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
22: Wat kost dit?
21: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
6: Dat betekent dat eigenlijk de huidige drie sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot één nieuwe woonmaatschappij. En de twee sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
7: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
12: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk boomvol.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
18: 1-1 en ons waar laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensief verstonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien het eerst zelf dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen offensief en hun dan met hun kwaliteit met Cheeks terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat een verdiende overwinning was vandaag.
4: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
8: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
9: You scored 34 points.
8: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
4: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
10: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
4: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
11: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
4: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
21: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk, maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.

0: meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
1: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
0: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de Stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Besparingen, het kost geld?
0: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
0: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
2: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
5: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Rani van Landegem.
7: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
8: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
2: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
9: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight. And okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
2: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
10: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
2: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
0: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de Stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
2: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
11: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december,

0: meer plekken voorzien.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
4: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
5: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Lieve toehoorders en luisteraars thuis. Vandaag wil ik het dus hebben over geld en meer bepaald over het overvloedig verteren ervan, want er zijn inderdaad vrij veel mensen die een hat in hun hand hebben, die ermee leuren, die ermee smitten. Velen zullen wel al gehoord hebben, het geld smitten door de meuren, ze haalt jukt in zijn zak. Maar veel leuker is beslist het geld door de meulen jagen. Ja, als je je geld door een koffie- of pepermolen zou duwen, dan zou je snippertjes vinden. Deze uitdrukking is dan ook zeer raak. Je geld door de meulen jagen. Zorg ervoor dat jullie dat niet tegenkomen, hè?
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
9: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn, maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
8: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
9: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
8: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
9: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerken. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Tineke van Halemees.
3: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Frank Dierkens.
5: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
7: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
7: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
7: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch als verschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
8: 1-1 en ons waar gelaat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dranksignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben ook getoond, een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerst zelf dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen, offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat een verdiende overwinning was vandaag.
1: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
9: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
10: You scored 34 points.
9: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
1: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
4: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn en waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
11: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: In de CM-gebouwen in de Nieuwpoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
12: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
7: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
14: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
15: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar, nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
16: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Katalien Dundoven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
12: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde dat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
17: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
12: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
17: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
12: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
17: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
12: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
17: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
12: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
17: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
12: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
17: Wat kost dit?
12: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
18: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
1: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
19: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight. And okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
1: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
20: Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
21: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn. zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
2: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Willy Sommers.
22: Ik ben Romina van Oren.
23: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
24: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
17: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
7: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
17: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
7: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
17: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
7: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch als verschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
17: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
4: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
17: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
4: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
17: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
4: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
17: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
4: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
17: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
4: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
17: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
4: Dat kan op onze website.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
8: De drie scholengroepen van Oostende die mochten één school afvaarden. We hebben gekozen voor onze Heilige Hart School, School voor Buiten Onderwijs.
9: Oostende hier, de werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de vijfde hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
10: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Kromelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
22: 1-1 en ons waar laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dranksignaal te geven dat we fysiek defensief verstonden. We hebben ook getoond, een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien het eerst zelf dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen, offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat het een verdiende overwinning was vandaag.
1: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
25: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
26: You scored 34 points.
25: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
1: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst drie matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
4: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
11: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
12: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
7: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
17: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
4: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
17: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
4: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
17: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
4: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
17: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
4: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
17: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
4: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
17: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
4: Dat kan op onze website.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
14: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
16: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
18: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
1: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
19: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense, and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight, and okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
1: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
9: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
2: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
3: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
20: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
21: Ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Elke werkdag omstreeks deze tijd het Oostends dialect met Roland de Snerk, auteur van het Oostendse woordenboek. Vandaag, Roland, vermoed ik dat wij gaan spelen. Klopt dat?
24: Ja, inderdaad. We gaan toeteren. Toeter is het woord van vandaag. Beelden uit mijn kinderjaren, ja zeker, met ons Oostendse woord toeter. Een toeter is een schommel waarmee je lekker kunt schommelen of toeteren. En je wist gewoon toeteren betekent evenwel ook bij je gaan vrijen. Vroeger waren er ook wel Oostendenaars die toechter of toekter zegden. Er zijn weinig begrippen waarvoor zoveel verschillende woorden in het Nederlandstalige gebied gangbaar zijn. Neem nu een renne, een trezebeze, een juttekakko, een juttekoker enzovoort. Zie mijn verbazing als ik merk dat toeter ook al ergens ver van hier voorkomt, meer bepaald in de provincie Friesland. Toeter is het Fries voor schommel. Dat kan geen toeval zijn. Misschien wel hier gebracht door Friezen die in het Nederlandse leger dienst deden in de periode 1815-1830. Of misschien nog vroeger, toen toch een aantal vissersfamilies uit het noorden hierheen kwamen. Want dat er zoveel verschillende woorden voor schommel bestaan, bewijst dat het begrip zelf bij ons nog niet zo heel oud is. Anders zouden we variaties kennen rond éénzelfde grondwoord. Dat wil zeggen bijvoorbeeld schommelen, schommel, schummel, enzovoort. Wat dus niet het geval is. Ik heb nog niet kunnen onderzoeken tot waar het schommelgebied, meer bepaald toetergebied, in West-Vlaanderen van de kust uit loopt. Er zijn trouwens ook Oostendenaars die zeggen juttekakko. En in Nieuwpoort klinkt het al juttekoker, ook al met veel varianten. Gestel hier dichtbij kent zowel juttekoker als toeter, dus waarschijnlijk het grensgebied. Let op, je hoort bij ons wel eens schommelen. Maar dat is ons dialectwoord voor opruimen, in orde brengen. Zijn heilende rus geschommeld.
23: Schommel is dus geen toeter.
24: Nee, dat is heel wat anders dus.
23: Bedankt, Roland de Snerk.
0: Wat er gebeurt in de regio?
8: Dat hoor je hier, bij Noordzee.
17: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
2: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
17: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
2: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
17: Besparingen, het kost geld?
2: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
17: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
2: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
6: Dit is Radio Noordzee.
8: Noordzee regionieuws.
1: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerken. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de 2-jaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Willy Sommers.
11: Ik ben Romina van Horen.
12: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
22: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
8: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
17: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
4: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
17: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
4: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
17: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
4: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het ziet zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
1: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
4: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
1: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
4: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
1: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
4: Dat kan op onze website.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een felbevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: 1-1 en ons waar gelaat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dranksignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerst zelf dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten. En ik denk dat een verdiende overwinning was vandaag.
1: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
3: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
4: You scored 34 points.
3: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
1: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
5: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
6: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
7: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
8: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
10: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen we ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
11: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
8: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
1: Het gaat best over veel mensen.
8: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
8: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Nieuws en info aan de kust.
12: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
13: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
1: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
14: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense, and that was the key. I think we know so many years now that the defense wins championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight, and we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
1: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
15: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
16: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de Stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
17: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
19: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
20: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee.
1: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
8: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn

0: mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
1: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerken. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
0: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
4: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
0: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
4: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
0: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Van nog een keer, Prutelute, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het kurszaal in Oostende gaan spelen en dat een volle avondshow gaat zien.
6: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog 3 andere schepenen.
7: Maar het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op één paard.
8: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
9: 1-1 en ons waar laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten en de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dranksignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben ook getoond, een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerst zelf dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen, offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat het een verdiende overwinning was vandaag.
2: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
10: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
11: You scored 34 points.
10: I think I could have been even better, but I'm just happy that

0: those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
1: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
2: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
3: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
4: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in een verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
5: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
6: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden?
5: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
8: Het gaat best over veel mensen.
5: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
8: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
5: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Willy Sommers.
10: Ik ben Romina van Horen.
11: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
12: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
13: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
1: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
0: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense, and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight, and we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
1: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
10: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
14: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
15: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Oudenburg had nog geen fietsstraat en we hebben inderdaad de Groene Dijkstraat daarvoor nu uitgekozen om inderdaad een heel veilige fietsomgeving te creëren.
17: Wij gaan met heel veel plezier alle kinderen van de Mariaschool met open armen ontvangen in de Sint-Lodewijkschool.
18: Dit jaar hebben wij een groot zomerproject eigenlijk op stapel staan rond kamperen aan de kust.
19: We zijn ontevreden dat de zilverscherm wordt afgeschaft.
20: De gemeente Brede organiseert de beurs eigenlijk al 30 jaar. En ja, we kiezen ervoor om dat op een korte tijdspanne te doen om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Beste Noordzeegasten en ditto gastinnen. Een leuke, maar wat brute uitdrukking krijgen jullie vandaag van mij op jullie boterham. Het kan gebeuren dat iemand voor je staat of voor je loopt, zodat er minder licht is en niet zo goed meer kan zien. Dan kan men zeggen, moest je had een luchtje zien, je mag luchten. Of, is je had een lantaarn, je moet luchten. Of ook, en eigenlijk wel veel duidelijker, zeg, deuren jonge had, schinkt er geen zin, hè? De leukste van alle vind ik evenwel, maar die is wat aan de franke kant. Zeg, matje, is je vader glazenmaker, zeg dat een rutte in je had stikt. Mocht er iemand voor je staan, zodat je niet meer kan zien wat er voor hem is, dan zou het inderdaad wel wenselijk zijn dat die schat uit glas zou zijn.
7: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg Stefan Reinaert.
22: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
8: Wat zal dat concreet zijn dan?
22: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Rithoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
8: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
22: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
6: Regionaal nieuws en info.
7: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerken. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de NVA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
3: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of tjeetje niet meer kunnen leven.
4: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Radio Noordzee.
8: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
23: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
8: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
23: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
8: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
23: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
8: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
23: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
6: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een felbevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. assistentcoach Thomas Dreesen.
5: 1-1 en ons wagen laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten en de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben ook getoond, een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerste helft dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen, offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat het een verdiende overwinning was vandaag.
1: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
0: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
9: You scored 34 points.
0: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. Yeah, I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
1: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
11: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
19: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
12: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
24: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: En er zijn eigenlijk 2 prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat de podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
26: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
19: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
27: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Dit is Radio Noordzee.
8: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
24: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
8: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
24: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
8: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
24: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
10: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
14: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
1: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
15: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense and that was the key. I think we know so many years now that the defense wins championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight. And okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
1: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt Schepen voor Stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
16: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
2: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de Stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
3: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
18: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Servaas Buisgaard.
21: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
24: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
8: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
24: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
8: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
24: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
4: Nieuws en info aan de kust.
13: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
11: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
8: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
11: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
8: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
24: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
8: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
24: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
8: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
24: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
8: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
24: Dat kan op onze website.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in Raverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
7: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
9: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
12: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
20: Gezien dat de Oostrover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pioniersrol helpen invullen daarmee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
22: 1-1 en ons waren laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerste helft dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen, offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat een verdiende overwinning was vandaag.
1: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
23: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
28: You scored 34 points.
23: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
1: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
24: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
29: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
2: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
24: En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
24: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
8: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
24: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
8: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
24: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Yo, what's up? Hier met Maaike van Ino, beter bekend als Doge.
18: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Servaas Buisgaard.
21: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
10: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
1: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
14: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense, and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight, and okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
1: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
15: Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, Den Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
16: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
3: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
5: Hier in de site bij het AZ Oostende.
7: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverok ook aanwezig zal zijn.
9: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruk naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En ja, het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar fragmenten uitbrengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
1: Gemdalens, we hebben het vandaag over kunstenaar Jacky de Meijer.
11: Ja, inderdaad. Jacky is een geboren Oostendenaar. En hij woont het grootste gedeelte van het jaar in Raverzijde. Hij is autodidact. Hij exposeerde reeds als jonge twintiger. Hij begon met olieverf, werkte met hout, ontwerpt nog altijd juwelen en wandtapijten en maakt bronzen beelden. Sinds enkele jaren is hij zelfs overgestapt op kortenstaal. Maar hij blijft werken in zijn atelier bij zijn huis en zijn beide gebouwen ademen kunst. Al zijn tentoonstellingen en al zijn werken in musea opnoemen, dat zou te lang duren. Toch even een greep in België. Antwerpen, Gent, Brussel, Brugge, Zaventem. En buiten België onder andere in Parijs, New York, Canada, Israël, Nederland enzovoort. Maar hij is ook, en terecht vind ik, zand in eigen land. Een heel warme, beminnelijke man. Iedereen heeft het werk De Drie Vuurtorens al gezien bij de luchthaven. Maar wie kent niet de levensboom op de strooiweide in de Stuiverstraat? Of de bronzen sculptuur Hoop op de heuvel van het Leopoldpark? In Raverzijde, het Muto-gebouw en bij de Imbo zijn ook werken van hem te bewonderen. Mijn favoriet is De Lotus Bloeit bij de Koninklijke Villa, waarbij hij het nieuwe leven laat groeien. Heel toepasselijk op deze plaats, vind ik. Laat ons die kunstenaar koesteren.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
16: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
8: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
16: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
8: Besparingen, het kost geld?
16: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
8: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
16: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
13: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerken. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Marcel van Tilt.
19: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
20: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
22: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zovelen, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
24: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn, maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
24: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
24: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Nieuws en info aan de kust.
23: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een felbevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
25: 1-1 en ons waren laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerste helft dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen, offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat een verdiende overwinning was vandaag.
1: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
26: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
27: You scored 34 points.
26: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
1: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
2: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
6: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
10: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorg. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
24: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wij hebben op vandaag vanuit BZO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden. Dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
7: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
15: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Dit is Radio Noordzee.
8: Burgemeester Romina van Horen, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
24: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
8: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
24: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
8: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
24: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zo'n personen zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch als verschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noord.

0: boards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
1: Captain Pierre-Antoine Gillet.
2: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense, and that was the key. I think we know so many years now that the defense wins championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight, and okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
1: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt Schepen voor Stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
3: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
4: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
5: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
8: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
9: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
6: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
4: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
10: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
4: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
10: Besparingen, het kost geld.
4: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
10: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
4: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
6: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na naar de Bos.

0: basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerken. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
3: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
0: Het gaat best over veel mensen.
3: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
0: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
3: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
5: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
6: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
7: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van Stenen Dorp.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een felbevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
8: 1-1 en ons waar laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten en de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien het eerst zelf dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen, offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat het een verdiende overwinning was vandaag.
0: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
9: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
10: You scored 34 points.
9: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
0: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
11: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
0: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
12: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
13: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorg. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
0: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
3: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
0: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
11: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
0: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
11: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
0: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
11: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
0: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
11: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
0: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
11: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
0: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
11: Dat kan op onze website.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Natasha Waldman.
15: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart. En ons hart ligt bij de Noordzee.
16: Ik ben Joke Doodlewoman.
17: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
18: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
0: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
9: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense, and that was the key. I think we know so many years now that the defense wins championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight, and okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
0: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
19: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
20: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
0: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
21: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
23: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
24: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Dit is het Oostends dialect en vandaag hebben wij het over het woord ofiezen. Zeg ik dat juist, Romo?
25: Ja, je zegt het eigenlijk wel een beetje, Edwin, gelijk Oostends-Nederlands. Hey, ofiezen, dat is omdat jij waarschijnlijk begrepen hebt, of misschien in het woordboek gezien hebt, dat het komt uit ijs. Hey? Of afijzen zou dat in het Nederlands zijn, als het zou bestaan in het Nederlands. Maar het Oostends is dus ofiezen. Ofiezen, hey? Ik zeg het nu ook zo, om het aan de luisteraars duidelijk te maken dat het komt uit of en isen, betekent met ijs bedekken. Dat is een woord dat dus voornamelijk in de visserij gebruikt werd. Als men in het ruim, in het visruim, de bakken met vis had, dan moest men daar lagen ijs op leggen. Dan zei men, mehon de vis of isen. En misschien mag ik daaraan vastknopen dat de laatste laag vis die men legde als het over kabeljauw ging, shellcats genoemd werden.
0: En wat is dat?
25: Dat komt eigenlijk uit Engels. Cats, cat is het Engels voor kabeljauw. Hè?
0: Ja.
25: Dus die allerbovenste laag van geijsde of geïsde vis werd genoemd shellcats.
0: Of isen.
25: Of isen.
0: Bedekken met ijs.
25: Dus bedekken met een laag ijs.
0: Ja.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
11: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
4: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
11: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
4: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
11: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
4: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
11: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
4: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
11: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
4: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
11: Dat kan op onze website.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerken. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
6: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
8: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
20: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
4: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
20: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met de huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
4: Besparingen, het kost geld.
20: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
0: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
20: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
0: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
3: 1-1 en ons waar laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensief verstonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien het eerst zelf dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen offensief en hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat een verdiende overwinning was vandaag.
0: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
9: I think obviously our defense was way better. I mean, 32 point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
10: You scored 34 points.
9: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
0: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
12: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn en waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
0: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
13: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
14: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk, maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
0: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
15: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
0: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Hij is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
18: Ja, het is schoon. Ik ken een mentale erectie. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
19: In ons actieplan beginnen we nu met een 30-tal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Hans Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Burgemeester Romina van Horen, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
15: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
4: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
15: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
4: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
15: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
2: Radio Noordzee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
0: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
21: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
0: K kapitein Pierre-Antoine Gillet.
5: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense, and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight, and okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
0: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
19: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
20: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
0: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
11: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
23: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
24: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Marco Zier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
15: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
4: Het gaat best over veel mensen.
15: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
4: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
15: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
16: Regionieuws.
0: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
20: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers kinderen uit scholen meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
4: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
20: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
4: Besparingen, het kost geld?
20: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
4: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
20: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
0: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
3: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
6: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
7: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen ook duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
8: 1-1 en ons waar laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten en de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben ook getoond, een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerste helft dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen, offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat het een verdiende overwinning was vandaag.
0: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
9: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
10: You scored 34 points.
9: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
0: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
12: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn en waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
0: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
13: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
14: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in een verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
0: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
15: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
0: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
16: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
15: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
4: Het gaat best over veel mensen.
15: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
4: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
15: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Eddy Grison.
21: Ik ben Nina Batti.
26: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
27: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
0: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
28: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
0: kapitein Pierre-Antoine Gillet.
5: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight and we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
0: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
11: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
20: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
0: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
18: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
19: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
18: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Tijd voor het Oostends dialect. We bladeren in het Oostendse woordenboek van Roland de Snerk. En Roland, ik zie daar het woord staan, stakelamblad. Wat betekent het?
21: Stakelamblad is een bijzonder mooi woord. Men kan ook zeggen stokkenblad of blad. En het gaat dan meer bepaald over de zee. De zee is stakelamblad. Of de zee is stokkenblad. Dat betekent dat de zee als een spiegel is. Dat krijg je als er geen lovertje wind is. En dan zegt men wel eens, en ik vind het heel grappig, je kan de lus opzij kraken. Als je een lus opzij kan kraken, dan moet de zee wel helemaal glad zijn. Dan zegt men, de zee is stakelamblad.
4: Ja, dat wordt enkel gebruikt in de betekenis van de zee is stakelamblad.
21: Het wordt niet gebruikt in verband met bijvoorbeeld land, aarde, nee. Alleen in verband met de zee, stokkenblad, blad. En ik denk dat dat blad, dat je ook in blad terugvindt, verwant is met plat, hè.
4: Ja. Tot zover het Oostends dialect met Roland de Snerk.
16: Voilà. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
15: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
4: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
15: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
4: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
15: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zo'n personen zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch als verschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het hele gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
16: Regionieuws.
0: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
6: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
7: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
8: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
6: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
4: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
6: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
4: Besparingen, het kost geld?
6: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
4: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
6: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
0: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
16: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. assistentcoach Thomas Dreesen.
9: 1-1 en ons waren laat getoond. Niet zoals game 1, waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen. En dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensief verstonden. We hebben ook getoond, een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien het eerst zelf dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen, offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat een verdiende overwinning was vandaag.
0: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
10: I think obviously our defense was way better. I mean, 32 point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
12: You scored 34 points.
10: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
0: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst

0: verpleegster.
1: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
2: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in een verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
0: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
3: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
0: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen. Dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt. En dat we moeten bereiken dat alles veilig verloopt. Hè.
6: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostendse beeldhouwer, sculpteur ook. Die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
7: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Hans Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
3: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
0: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
3: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
0: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
3: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
4: Nieuws en info aan de kust, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
9: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously play.

0: With a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
1: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
2: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense, and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight, and we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
1: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
3: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
4: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
5: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Willy Sommers.
8: Ik ben Romina van Oren.
9: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
10: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
6: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
5: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
7: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
5: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
7: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
5: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken, zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
7: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
5: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
7: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
5: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
7: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
5: Dat kan op onze website.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerken. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Radio Noordzee.
7: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
8: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
7: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
8: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
7: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
8: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
7: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
8: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrice, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
13: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerken, Bredene, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
14: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. assistentcoach Thomas Dreesen.
15: 1-1 en ons waren laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten en de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben getoond, een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerste helft dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen, offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat een verdiende overwinning was vandaag.
1: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
16: I think obviously our defense was way better. I mean, 32 point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
17: You scored 34 points.
16: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. Yeah, I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
1: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
18: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
19: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
20: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in een verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk, maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
21: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
6: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden?
21: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
7: Het gaat best over veel mensen.
21: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
7: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
21: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
6: Iedereen luistert.
0: luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
22: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Romina van Horen.
24: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
25: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
24: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
26: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
1: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
27: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense, and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight, and we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
1: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
3: Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
4: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
28: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
29: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
30: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
31: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
32: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei je moet iets met Ensor doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Gabbe is een Oostends dialectwoord. Wat het precies betekent, dat vernemen we van Rolande Snerk.
33: Gabbe is een open wonde, een zichtbare kwetsuur. Zet de gabbe in haar dodde. Ze geeft een gapende hoofdwonde. Meestal zegt men tegenwoordig of je hebt een gat in zijn kop of je hebt een kap in zijn kop. Gat en kap en gabbe zijn dus in dit geval eender. Dit gabbe is natuurlijk etymologisch verwant met gapen, wat openstaan is. Het zal dan ook niet verwonderen dat dit woord ook gebezigd wordt en werd ter aanduiding van de vrouwelijkheid. Er werd trouwens een bepaalde vrouw van de Nonnengang, Nonnengang, dat is een vroegere slop, niet ver van het Macleodplein, er werd van die vrouw gezegd dat ze een paardenhabbe had. Dus een grote vrouwelijkheid. Voor dit vrouwelijk geslachtsorgaan zijn er heel wat woorden in alle dialecten trouwens. Maar één daarvan wil ik toch wel eens vermelden, omdat het ten eerste zo speciaal is, ten tweede zo helder klinkt, ten derde uit het Spaans komt en ten vierde aan het verdwijnen is. Dit is namelijk een cueva. Uit het Spaans cueva, een grot, misschien uit de tijd van de Spaanse bezetting. Het Noors kent gap als opening, gaping. Zo zeggen deze Scandinaven bijvoorbeeld van een wijd openstaande deur: Han står på vid gap. Hij staat op een grote gabbe, zouden wij dan zeggen. En de schandpaal is in die taal gapenstok, een stok waaraan je te gapen staat. En dat wijst ons weer op het verband en de verwantschap tussen habbe en gapen. En het Deens dan, dat kent gap zowel als opening of als keel. Maar belangrijk voor dit taalkundig uitje is dat zij gabe kennen voor gapen, met die b dus. Meer bekend bij onze luisteraars is natuurlijk het Engels gap als een tussenruimte, een leegte.
1: Een gabe is dus gewoon een opening.
33: Een opening, ja.
1: Dat was het Oostends dialect met Roland de Snerk.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
7: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
21: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
7: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
21: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
7: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
21: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
3: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
4: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Mark Wazier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
7: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
7: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
7: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een felbevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: 1-1 en ons waar gelaat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerst zelf dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat een verdiende overwinning was vandaag.
1: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
3: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
4: You scored 34 points.
3: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
1: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
5: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
6: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
7: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
8: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We lanceren vandaag de Marktbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
10: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
11: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vaya Mundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Breidene op zondagavond 5 juli. Een chanticoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Regionieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
8: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
12: Yeah, of course, no, we go to Antwerp, they're going to want to react for sure. It's their home, so they're going to be super aggressive and it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series, and no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Charlotte Verkeijen.
14: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
15: Ik ben Danik Menne.
16: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
17: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Burgemeester Romina van Horen, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
8: Wel, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
2: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
8: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
2: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
8: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienstmobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
8: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
18: Het gaat best over veel mensen.
8: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
18: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
8: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen. Dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt. En dat we moeten bereiken dat alles veilig verloopt. Hè.
20: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostendse beeldhouwer, sculpteur ook. Die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
21: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken. Weten we wel offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om in Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
3: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what's happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
18: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
4: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
18: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
4: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
18: Besparingen, het kost geld.
4: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
18: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
4: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
5: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben George Keters.
23: Ik ben Caroline de Vriend.
24: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
8: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbulk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
5: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
12: Ja, of course, we go to Antwerp. They're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
5: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
23: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
25: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
26: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, Het gaat nu effectief van start.
8: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
18: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
8: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
18: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
8: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Regionaal nieuws en info.
15: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk Matthijven.
7: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
6: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
15: Elk uur meer regionaal nieuws.
18: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
7: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
18: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
7: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
18: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
7: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
18: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
7: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
18: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
7: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
18: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
7: Dat kan op onze website.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Vanavond speelt Vido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken, weten we wel dat offensief wat beter moet. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een ander te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden, dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
5: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
3: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
5: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vajamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
9: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
10: Natuurlijk, ja. De OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
18: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een

0: 1000 euro per jaar, wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
1: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument. Want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
0: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
1: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
0: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
1: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
2: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
5: Noordzee Regionieuws.
2: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
6: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in het LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
2: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
7: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
2: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Stefan Tange.
9: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
10: Ik ben Rudy de Meijer.
11: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
8: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
0: Wat zal dat concreet zijn dan?
8: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
0: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
8: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
3: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
3: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
3: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het hele gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een Timmerkring.
5: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart.
6: En dat is het hoofdstuk in je leven dat je afsluit ook. Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
7: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. Van, we leven maar eindelijk, dus we moeten er 100%, bij kan 200% voor in gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
8: Als we fysiek spelen, zullen we het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, de offensief zal wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
9: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what's happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
3: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
1: Het gaat best over veel mensen.
3: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
3: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk Matthijven.
11: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
12: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
3: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
13: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
15: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verder zetten.
16: In het Bureau van Toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
17: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes, eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes. 3000 kroketjes, 40 gramtjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gegaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
18: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
19: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
18: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
19: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
18: Besparingen, het kost geld?
19: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
18: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
19: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
3: Ik ben Michael van Ie.
4: Hallo, ik ben Louise Carton.
5: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
4: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
4: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
4: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Nieuws en info aan de kust. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond speelt Fido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best-of-five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
6: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken. Weten we wel dat we offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke play-off-wedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakob over deze belangrijke wedstrijd.
7: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de harnaalkroket verdwenen is.
9: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reeksen foto's van alles wat te maken had met de visserij.
10: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat
3: het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
2: Ja, er zijn twee nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. Eén, de Garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de Garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Boeva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
4: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
10: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
4: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
10: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
4: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
10: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
4: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
10: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
4: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
10: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
4: Dat kan op onze website.
0: Nieuws en info aan de kust.
11: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
12: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
7: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And yeah, it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
14: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
16: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
17: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
18: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
17: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
18: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
17: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
18: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
17: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
18: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Lezefir in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
19: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
20: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers is, zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
17: Wat zal dat concreet zijn dan?
20: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Rithoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
17: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
20: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is, dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
2: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen en waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
22: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad en we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen, dus 2 afvaarten per week.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of 5. Assistentcoach Thomas Dreesen.
6: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een ander te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden en dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
7: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what's happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije 2 weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
17: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
12: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
17: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
12: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
17: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
12: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
19: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
8: Ik ben David Nassus.
9: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeure.
23: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
12: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbelk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vesparijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
24: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Wij stellen voor dat die beelden zouden weggenomen worden, niet vernield. Die zetten ze in een museum, ergens hier in Oostende is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
12: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienst hebben voor onze gemeente.
25: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
12: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
10: Het gaat best over veel mensen.
12: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
10: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
12: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbelk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
19: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Lézéphir in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
8: Ik ben Gaël Bouzin.
11: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
19: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
13: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
10: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
13: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
10: Besparingen, het kost geld.
13: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
10: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
13: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
19: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond speelt Vido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
6: Als we fysiek spelen, zou het veel moeilijker kunnen maken. We weten wel dat offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoff-wedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
7: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije 2 weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
8: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
14: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
12: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
10: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
12: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
10: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
12: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
19: Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
12: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbulk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal En we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
24: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And yeah, it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Willy Sommers.
15: Ik ben Romina van Horen.
16: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
18: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
19: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
8: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
10: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
8: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
10: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
8: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
10: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
8: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
10: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
8: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
10: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
8: Dat kan op onze website.
19: Regionaal nieuws en info.
0: Dit is Radio Noordzee.
19: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Radio Noordzee.
10: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
20: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
10: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
20: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
10: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
20: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
10: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
20: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
5: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan, met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
9: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor het Oostendse Hart. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Vanavond speelt Vido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
6: Als we fysiek spelen, zou het veel moeilijker kunnen maken. We weten wel dat we offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om in Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke play-off-wedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
7: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what's happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Dit is Radio Noordzee.
19: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: beheven.
1: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
0: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Björn Anseeuw.
4: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
5: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
6: Ik ben Peter Kruimers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
8: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in de LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
7: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
9: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
7: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
11: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
12: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
13: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Dit is Radio Noordzee.
1: Burgemeester Romina van Horen, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
8: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
8: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
8: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienstmobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch als verschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het hele gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
5: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
8: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
1: Het gaat best over veel mensen.
8: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
8: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond speelt Vido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
9: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken. Weten we wel offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een ander te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
10: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what's happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende. Ja.
11: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
12: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
13: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurszaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
14: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
15: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
14: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
15: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
14: Besparingen, het kost geld.
15: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
14: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
15: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
8: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbulk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
10: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
17: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
18: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
19: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
8: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
20: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
8: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
20: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
8: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
20: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
21: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
20: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
21: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
20: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
21: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
20: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
21: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
20: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
21: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
20: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
21: Dat kan op onze website.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in twee Oostendse scholen gezeten heeft.
4: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in Mekka zitten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
22: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
23: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer naar de Paulusfeest te krijgen. En ook niet alleen een tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
9: Als we fysiek spelen, zullen we het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, offensief zal wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
10: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
20: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
24: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
20: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
24: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
20: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
24: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
20: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
24: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
17: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
18: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
19: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
8: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in het LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
6: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman, standaard boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
11: We hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van uitmaken.
12: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
25: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
20: Wat zal dat concreet zijn dan?
25: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe keurde snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
20: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
25: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
4: Ik ben Patrick de Vit.
13: Ik ben Philippe Monseweijer.
14: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
20: Burgemeester Romina van Horen, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
8: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
20: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
8: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
20: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
8: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het hele gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Nieuws en info aan de kust.
15: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Vanavond speelt Vilo Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
9: Als we fysiek spelen, zou het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, offensief zou wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke play-off-wedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
10: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
21: Hondenpoep moet
4: altijd opgeruimd worden. En we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen. Met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
16: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen een keer moest iets spelen. Ja, zo is dat gekomen. Ay, doe jij dat goed?
21: Ja, we hebben wat extra groepen, omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat is tot gegroeid. En ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
22: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuwbouw.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
8: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
20: Het gaat best over veel mensen.
8: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
20: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
8: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
8: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.